0: Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het. Naar Beter Bed.
3: Goedenacht! Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: De nacht van JND.

0: de dag. Jouw Nederlandse dag. Radio JND.
1: In de ogen van mijn opa

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. En president Zelensky gaat nog meer aanvallen doen op plaatsen diep in Rusland. Volgens Zelensky is dat nodig om Moskou te overtuigen dat er vrede moet komen. Pas geleden werd nog een stad in Siberië aangevallen waar de olieindustrie zit. Rusland heeft ook weer aanvallen op het zuidoosten van Oekraïne uitgevoerd. Daarbij vielen zeker 5 doden. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De nacht van JND.
4: JND.
5: Deze is een...

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Django Wagner. Bachata Bailando.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. En mijn nieuwe single

Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker 33 naschokken geweest. Nederlanders in Colombia kunnen hulp krijgen van de ambassade in Bogota. Defensieminister Jesselgus bevestigt dat Nederlandse mariniers meedoen aan een grote NAVO-oefening in Groenland, maar wil niet zeggen hoeveel mensen die kant op gaan. Want volgens haar kijkt Rusland ook mee en de oefening is juist bedoeld om het Poolgebied tegen de Russen te beschermen en tegen China, dat het gebied ook zou willen hebben. In Canada is een man opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax, een stad in het oosten van Canada. Daar kregen ze zondagavond een bericht over een mogelijke bomaanval. In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. En Iran heeft geprobeerd om president Trump te vermoorden na de NAVO-top in Turkije, schrijft de Washington Post. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Trump niet met zijn eigen vliegtuig uit Ankara vertrok. Maar dat wist verder niemand. Mensen aan boord van de Air Force One dachten dat ze gewoon bij de president in het vliegtuig zaten. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag. De nieuwe JND-app. Chat met de studio. Luister overal naar Radio JND en JND Classics. En blijf altijd op de hoogte. De JND-app werkt ook in je auto via Apple CarPlay en Android Auto. Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook al zeker 33 naschokken geweest. De burgemeester van Ceuta wil een detentiecentrum hebben om achtergebleven migranten te kunnen vasthouden. Er zouden er nog duizenden zijn die het stukje Spanje bij Marokko 1,5 week geleden bestormden. Ze hoopten op een beter leven in Europa, na berichten op internet dat de grens open was. Maar dat was niet zo. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen en daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. Ook Kiev werd bestookt, maar daar is niets bekend over slachtoffers. Oekraïne zit ondertussen ook niet stil met aanvallen op Rusland. Die zijn ook steeds vaker diep in Rusland. Dat moet laten zien dat vrede de enige oplossing is. En het is volgens president Trump een grote fout als FIFA-baas Infantino moet vertrekken. Veel landen willen van hem af na zijn omstreden investeringsplannen voor het WK. Maar volgens Trump is Infantino fantastisch en heeft hij net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Zonder hem wordt het ook nooit meer zo succesvol of winstgevend. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Radio JND presenteert...
1: de Radio JND Zomertour.
0: Zondag 16 augustus. Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands mezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio JND Zomertour.
0: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

We gaan naar voor met lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje. We gaan naar achter met lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje.

0: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de aardbeving in Colombia zijn al zeker 132 mensen om het leven gekomen. Er wordt gevreesd voor nog meer doden. Tientallen gebouwen zijn neergestort en er zijn ook meer dan 30 naschokken geweest. Om reddingswerkers de ruimte te geven is een avondklok ingesteld in de getroffen gebieden. Europa heeft ook hulp aangeboden. President Trump vloog naar de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon aan boord gaan van zijn vliegtuig, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas zou spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Ze moesten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En restaurants en cafés hebben het zwaar, blijkt uit onderzoek van ING. Mensen vinden de prijzen veel te hoog en geven daardoor minder uit aan etentjes. Alles op de kaart werd duurder door een cocktail van stijgende kosten, inflatie en een hogere btw. ING verwacht dat er niet snel verbetering aankomt. Het weer van Weer Online. Voor een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Koning Keizer Admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
2: Grintkeizer.nl.
1: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
4: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
7: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Media.

0: Pleurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruincafé.

0: Drugspecialistbrabant.nl. JND Verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt de eerste file van de ochtendspits, de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Het verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. Dan nog een waarschuwing vanuit het KNMI, want in Twente komen lokaal mistbanken voor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
5: Kijk nou, de Reddelo!
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
5: 0626 228. Kijk nou, de
4: Reddelo! Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
7: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
8: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
9: Huh, wat bedoel je?
8: De gehaktballen van de Ballenkoning.
9: De Ballenkoning?
8: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
9: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
10: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
11: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
12: Cafetaria de Smulhoek, Zilsterstraat 122 Eindhoven.
8: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
2: De nieuwe JND-app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner. Bachata Bailando.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. En mijn nieuwe single Bachata.

0: Verhuur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
2: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
3: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Goedemorgen!

0: op stookboksel.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via speciShop.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar de Vleut.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Bel even met Henk.
7: Ja, bel even met Henk.
6: Bel even met Henk.
7: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
6: 5859 57.
7: Of kijk op henk.jobs.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Zeker 132 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. Intussen krijgt Colombia van alle kanten hulp aangeboden, ook van de Europese Unie. De horeca in ons land groeit dit jaar maar amper, omdat we minder uitgeven aan etentjes of een drankje. Veel mensen vinden het te duur worden, zien onderzoekers van ING. Dat komt dan weer omdat de BTW omhoog ging en uitbaters steeds hogere kosten hebben. Ook volgend jaar verbetert er bijna niks. De Russen hebben Oekraïne vannacht weer aangevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten kwamen zeker 5 mensen om het leven. Ook de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen ballistische raketten neer. Die zijn supersnel en leggen enorme afstanden af. Over slachtoffers in Kiev is nog niks bekend. En wie in het tweede kwartaal een bestaand huis wilde kopen, was daarvoor 4% meer kwijt dan in dezelfde periode vorig jaar, hebben het CBS en het Kadaster berekend. Uitschieter was Oost-Gelre in Gelderland, waar een vijfde van de prijs bij kwam. Het gaat overigens niet meer zo hard met de prijsstijgingen als voorheen. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog een weerswaarschuwing voor het verkeer in Twente, want daar komen lokaal mistbanken voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
11: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
12: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
11: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
12: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
13: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
14: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
16: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
17: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: is briljant.
1: Aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
2: Allee, strijders, een hele goede morgen.
3: Willem Bakker.
2: Van harte welkom bij de ochtendshow op deze dinsdagochtend, de 11e augustus. Zo meteen René Kast voor je. Maar eerst zijn hier Senna en Sven Versteen.

0: Una cerveza, por favor. En voor René Kars kon je luisteren naar Senna samen met Sven Versteeg en Vuurwerk. Ik zeg een hele goede morgen. Van harte welkom bij de ochtendshow.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Het betreft vandaag level 1745. Helemaal uitgesplitst en precies voor de cijfers. Het is de zesde jaargang, nummer 287 van de J&D ochtendshow. Dinsdag vandaag dus. De dinsdag die kalender technisch de boeken ingaat als de 11e augustus 2026. Een hele goede morgen. Tot 9 uur deze ochtend zullen wij acte de présence gaan geven met de J&D ochtendshow. En wat een avond heb ik erop zitten, zeg. Ja, gisteravond dacht ik bij ons thuis de vakantie een soort van af te gaan sluiten met een barbecue. En dan moet je weten, we hebben een elektrische barbecue. Ik ben niet zo goed met korreltjes en briketten. Ik ben voor het gemak. Dus wij zijn een anderhalf uur aan het zoeken geweest op de zolder naar de barbecue. En nou bleek na anderhalf uur zoeken dat de barbecue in een andere doos gedaan is door mijn dochter vorig jaar. Omdat de doos van de barbecue zelf kapot was. Dat was één. Nou, eindelijk hadden we de elektrische barbecue gevonden. Ik steek de stopper, dus de stekker in stopcontact. En toen vlogen de stoppen eruit. En toen bleek de barbecue kortsluiting te maken. Nou, weg deze elektrische barbecue.

naar de vaste ingrediënten, hè, zoals de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. En als een stukje service richting jou als luisteraar, zetten we ook onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Dus kom erop. Laat ons weten, wie ben je, waar luister je, wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal showen. Laat het tot ons komen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je overal ter wereld op de meest makkelijke manier naar ons kunt luisteren. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, dan heb je ook een machtig communicatiemiddel in je broekzak zitten. Zeker op je telefoon staan. Je kunt chatten met de studio. Doe dat. En als je de app van ons niet hebt, ja, download hem heel snel. Of anders gebruik de WhatsApp 085-760-9936. En zometeen heb ik Vincent voor je met zijn nieuwe single. Dat ben jij. Maar eerst gaan we luisteren naar Snelle en Ronnie Flex. Ik zeg nogmaals een hele goede morgen.

0: gaat het gebeuren. En de toegang, die is gratis. Dus wat gaat je tegenhouden om niet te komen, zullen we haast zeggen. Voor Vincent kon je luisteren naar Snelle samen met Ronnie Flex in de schuur. En we gaan eens even in onze inbox kijken. Zie wat er binnen is gekomen via de app van J&D en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtag is bij de kladden. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan J&D weten waar dat je luistert. Doe dat als volgt. Hashtag J&D staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. App dat eventjes door. Kregen wij het afgelopen half uur appjes onder andere vanuit Reuzel, Gemert, Halsteren, Dongen, Berlikum. En bij Henk de Biertank op de Steiger bij van de Pasbeplatingen. Op de Loven in Kruikenstad Tilburg staat je ook aan. En er wordt bijvermeld, daar is de bouwvak definitief finito. Ja, er zijn meer mensen die daar last van hebben. Meneer de Biertank, daar op de Steiger op de Loop. Dan Ankie van Roosmalen uit Breda, die heeft ons aanstaan in haar auto. Een witte Golf GTE. Ze is met een noodgang op weg naar haar werk in Etten-Leur. Ze is eigenlijk ietsjes te laat weggereden vanuit. In de werkbus van Nico Tameris en zijn werkmaat Timon is het hartstikke gezellig. Ondanks dat het dinsdagochtend is. Bakkertje staat aan met een uitroepteken. En Lieke Oremans heeft J&D aanstaan in Valkenswaard. En ze wil op deze eerste dinsdag dat ze weer werkt, na haar fantastische vakantie, die mooie plaat van Justin de Wild horen met de Cheerio. Het plaatje was de soundtrack van haar vakantie in Gersonisos.
1: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
2: Radio J&D.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag een dakkapel, in één dag.
5: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
6: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Holy moly!
10: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
11: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
10: En altijd met hoog rendementsglas.
12: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
10: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
13: J&D Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijd je de file in op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten... door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Radio JND presenteert
3: de Radio JND Zomertour.
2: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
3: De Radio JND Zomertour.
2: 16 augustus.
3: Pleinfeest Moergestel.
2: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

0: Fleming met zijn muzikale hommage aan onze hoofdstad, Amsterdam.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 7:30 geworden op deze dinsdagochtend. De 11 augustus 2026. Keetje, van harte welkom bij de JND Ochtendshow. En deze week geven wij in de ochtendshow weg kaarten voor Nuna Live. Je kunt kiezen of voor de vrijdag of voor de zaterdag. Op vrijdag dan is er een groots jaren 70 en 80 feest. Met onder andere de grootste outdoor verlichte dansvloer van Brabant. Een avond vol disco, soul en de beste hits uit de zojuist genoemde decennia. Of je kiest voor de zaterdagavond. En dan is het house geblazen met onder andere Showtech. En DJ Mercedes van het tv-programma Bondgenoot. Ook Sander van Doorn. Waar zou jij voor gaan? Voor de vrijdag of voor de zaterdag? Voor wat betreft Nuna Live. Laat het bij me weten. App de plaatsnaam Nuna door. Dat kan via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. En laat eventjes je voorkeur weten of dat je voor de vrijdag gaat of voor de zaterdag. Dat dus via de app van JND of via de WhatsApp. En ik kan je vertellen dat we vanaf komende donderdag luisteraars gaan bellen en blij maken met kaarten dus voor Nuna Live. Dus vanaf donderdag moet je eventjes je telefoon in de gaten houden. Als je

In Wijkeraalburg op de Maasdijk, ter hoogte van de jachthaven, daar heeft de toenmalige gemeente Aalburg ooit een beveroversteekplaats gecreëerd. Daarvoor is toen ook een apart verkeersbord in het leven geroepen. En dat verkeersbord, dat is toen in gebruik genomen, of althans geopend. Er lag een doek overheen, dat is toen gedaan door John de Bever hemzelf. De meest aangewezen persoon daarvoor natuurlijk. John de Bever, je hoorde hem met Als ik het allemaal had geweten. Daarvoor draaiden wij nieuwe muziek van de 3J's. Je zit in mijn hoofd. Je luistert naar Radio JND, de ochtendshow voor dinsdag, de 11 augustus 2026. Laten we eens eventjes een blik gaan werpen voor wat betreft de meteorologische verwachtingen voor de komende dagen in Brabant. Vandaag is misschien wel de minste dag. Het zonnetje schijnt wel, maar de thermometer blijft steken bij zo'n 25 graden. Morgen dan gaan we richting tropische waarden van 30 graden. En dan donderdag en vrijdag dan gaan we dik boven de 30 graden. Donderdag 35 graden. Vrijdag gaan we misschien wel richting 36. Wellicht 37 graden in Brabant. En dan komend weekend lekker zomersweer. Temperaturen rond de 25 graden. Ook komende zondag als het pleinfeest in Moergestel gaat plaatsvinden. De J&D Zomertour op het Sint-Jansplein. En ben jij erbij? Ik denk het wel, toch? Zo meteen op de radio. Muziek van Suzanne en Freek. Maar eerst gaan we terug naar de tijd van de verlichte dansvloeren. De tijd dat de Galaxy in Den Bosch nog geopend was. En ik daar op donderdagavond te vinden was. Hier is de BB&Q Band.

Suzanne Freek met een nummer wat over de zomer van 2026 zou kunnen gaan. Maar dat doet het niet. Nooit meer regen. En voor Suzanne Freek kon je luisteren naar de BB&Q-band On The Beat. Een nummer wat mij doet herinneren aan de Gerksie-jaren in Den Bosch. Je weet wel, die discotheek die daar stond destijds. En tot zover het eerste uur van de ochtendshow op deze dinsdag, de 11e augustus 2026. Zo meteen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug met uur nummer 2 van de ochtendshow. Met uiteraard omstreeks 9:15 de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. Fijne muziek onderweg. Dus blijf lekker luisteren.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18 Grill
4: en Bar. Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
5: Kies je Prachtmaat.
4: Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
4: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
6: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
7: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
8: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
7: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkorten.nl.
9: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken. Ook

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Maar er worden ook steeds meer doden gevonden, tot nu toe zeker 132. Amerika en de Europese Unie hebben Colombia hulp aangeboden. Of er ook een Nederlands zoekteam die kant op gaat, is nog niet bekend. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis. De politie was vannacht nog voor controle langs de kazerne gereden en toen was er niks aan de hand. Maar anderhalf uur later was volgens regio's in de Rijnmond een raam van de brandweerkazerne kapotgeslagen en duur gereedschap weg. De horeca heeft het lastig nu mensen vaker wegblijven uit restaurants en cafés. Onderzoekers van ING zien klanten afhaken omdat die de prijzen te hoog vinden. Ze eten en drinken daarom vaker thuis. Voor uitbaters verbetert er voorlopig niet veel. Door hogere btw-tarieven en stijgende kosten kunnen ze hun prijzen niet zomaar weer verlagen. En president Trump blijft achter FIFA-baas Infantino staan. Het zou een grote fout zijn als de FIFA hem laat gaan, zegt hij. Onder Infantino werd het afgelopen WK het succesvolste ooit. Infantino kwam flink onder vuur te liggen door zijn plan het WK commerciëler te maken. Maar voorlopig kan hij aanblijven als voorzitter. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid is het druk door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam, want ook daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met een klein uur vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

Yves Berense. We zijn er en daarvoor draaiden we Robert Pater, allerliefste. En over Robert Pater gesproken, ik heb via zijn sociale media gezien en vernomen dat hij op dit moment op reis is door Europa met camper, kids en vrouw Dora. En toevalligerwijs heb ik in zijn tijdlijn gezien dat hij met zijn camper op twee campings gestaan heeft, waar ik ooit ook acte de présence heb gegeven. Namelijk aan het Garrameer, vlakbij Lecize. En recent was hij in Kroatië, op het schiereiland Istrië in Poreč. En ook op deze camping, waar hij een foto maakte met heel zijn gezin, daar heb ik ook ooit gestaan. Maar goed, toeval bestaat niet, zullen we zeggen. Welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow op deze dinsdag, die kalendertechnisch de boeken ingaat als de 11 augustus 2026. In dit uur van de ochtendshow, omstreeks 9:15 natuurlijk, de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de datum van vandaag, de 11 augustus, heeft gebracht door de jaren heen. We hebben ook de verjaardagskalender. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, staat uiteraard onze inbox gewoon wagenwijd open. Dus kom maar op, als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat ook jij wakker wordt door bakker, dat jouw Radio JND ook op standje burenruzie staat. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? En wat ga je op deze dinsdag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarbij je wereldwijd naar ons kunt luisteren. En in deze app zit ook een machtige communicatietool verweven. Gebruik deze. Of anders, als je de app niet hebt, de WhatsApp 085 760 9936.

0: zondag op het Sint-Jansplein in Moergestel. Bij het Pleinfeest. De J&D Zomertour. Ik heb het over Stef Hekkel met mijn allerliefste meisje.
1: We werpen een blik in de J&D Inbox.
0: En voor Stef Hekkel kon jij luisteren naar John West. Je laat me leven. We gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van J&D en of de WhatsApp. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Hè. Laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij het afgelopen half uur appjes. Onder andere vanuit Sprangkapelle. J&D staat ook aan in Dommelen, Geffen in Mil, Zomeren. En bij Gisela en Yeti in de Basic Fit in Eindhoven. Waar op dit moment de vakantiekilootjes er vanaf getraind worden. Verder staat J&D aan in Sleeuwijk, in Mierlo. En last but not least in Sprundel. Dan Brent Keizers en Tim van Hemert. Ze zijn op dit moment op weg naar een klus in het land van de Grolsdrinkers. Groenlo. En in de werkbus staat J&D aan. Via de DAB+, hashtag haarzuip. Nou, goed om dat te weten, heren. Dank voor dit rapportje. Dan Robert uit Den Bosch. Die heeft heimwee naar de tijd van bank liggen, voetbal kijken en bier drinken. Het weekend dus. Nou ja, Robertje, het is pas dinsdag. Je moet nog eventjes wachten eer dat het weer zover is. En dan Martijn, onze J&D ochtendshow ambassadeur in Middelburg. Die stuurde ons nog een mopje.
1: De J&D Inbox.
0: Ja, de humor die ligt op straat. Bij ons komt het binnen via de inbox. En de mop van Martijn, die klinkt als volgt. Hoe noemt men een volwassen mens die kinderen lastigvalt? Ja, dat is natuurlijk een pedofiel. Maar hoe noemt men een kind wat volwassenen lastigvalt? Dus hoe noemt men een kind wat volwassenen...

0: autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. Bedoel met je mee, Plus.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het puinafval?
7: Container mee.
8: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds,

van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie.

0: verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken staan er verschillende files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen de Belgische grens en Hogerheide. Het rijdt langzaam over 4 kilometer. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. De A27 Utrecht-Almere, een ongeval tussen Hilversum en Huizen, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tot slot, tussen afrit Dussen en Waspik vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar je kunt 15 minuten extra rekenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
4: Die maakt elk project perfect.
3: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smitdakbedekkingen, allerbest.
7: Ben jij over je vloer aan het matten?
8: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
9: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
10: Lemmenvloeren.nl.
11: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
12: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de J&D.

0: 7609936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. En voor altijd en eeuwig zal deze zwoele zomernachten verbonden blijven aan Mares Power Weekend, de editie van dit jaar, 2026 dus. Wij stonden daar met onze mobiele studio op het festivalterrein. Wat werd dat nummer veel aangevraagd? Wat hebben we dat nummer veel gedraaid? En het mooiste, wat heeft Rutger zelf dat nummer vaak gezongen? Op het dak van onze mobiele studio al daar. En deze dinsdagochtend gunden wij Rutger de eer om met zijn hit het laatste half uur van deze ochtendshow af te trappen. En dat deed hij met verve. Het laatste half uur van deze ochtendshow met straks natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 11e augustus ons heeft gebracht door de jaren heen. We hebben ook de verjaardagskalender. En op deze verjaardagskalender vandaag een aantal illustere namen. En zoals je van ons gewend bent, gaan we eventjes wat tipjes van de sluier optillen. Vandaag jarig onder andere een man die afgelopen vrijdagavond op de middenstip stond van Stadion De Vliert in Den Bosch. Hij mocht als oud-gediende in de keukenkampioendivisie en van FC Den Bosch de aftrap doen van de wedstrijd FC Den Bosch tegen Almere. Wie is deze illustere voetballer die vandaag zijn 70ste verjaardag viert? En verder is die lange jarig. Althans, dat wijf van die lange, zoals ze ook wel eens omschreven werd. Ze deed het ooit met Klaas Bruinsma. En toen trad ze in één keer toe tot het Koninklijk Huis. En thans is zij de weduwe van prins Johan Friso. Maar wie is zij? Je hoort het zo. Al hier bij ons. In

De man die nog steeds midden in de Wittebroodsweken zit. Ik heb het over Jan Biggel. Samen met zijn Helga natuurlijk, waar hij recent mee in het huwelijksbootje is gestapt. Je hoort, wat kan het leven toch mooi zijn.

11 augustus. Wat gebeurde er op de 11e augustus door de jaren heen? Nou, ik ga het je vertellen. We gaan als eerste terug naar 1934. Op het eiland Alcatraz werd toen een gevangenis geopend. Ja, en de rest is geschiedenis, zullen we zeggen. Er zijn boeken over geschreven, films over gemaakt. En inmiddels is het een van de drukst bezochte toeristische locaties in de buurt van San Francisco. 2003. Kim Clijsters loste toen Serena Williams na 57 weken af als nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals bij de vrouwen. De Belgische moest die positie na 10 weken afstaan aan haar landgenote Justine Henin. Dan in 2013, nadat hij 2 jaar geleden door een valse start werd uitgeschakeld, werd Usain Bolt in Moskou opnieuw wereldkampioen op de 100 meter. Usain Bolt, tegenwoordig speelt hij in spotjes, tv-reclames voor een verzekeringsmaatschappij. En dan in 2017, de Amerikaanse president Donald Trump, die oogste toen verontwaardiging in Latijns-Amerika door te dreigen met militair ingrijpen in Venezuela. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we als eerste Joe Jackson tegen, de Britse muzikant. Singer-songwriter, zo wordt dat ook wel eens geroemd. Hij viert vandaag zijn 72ste verjaardag. En dan Wim van der Horst, oud-voetballer. Geboren in 1956, viert vandaag zijn 70ste verjaardag. Speelde in zijn carrière als middenvelder van 1978 tot 1986 meer dan 250 wedstrijden voor FC Den Bosch. Een van zijn persoonlijke hoogtepunten uit die tijd is een 3-0 overwinning op Ajax in het seizoen 1983-1984. Waarbij Van der Horst alle 3 de doelpunten maakt. Wim van der Horst dus, legendarisch voetballer. En dan is Mabel Wisse-Smit jarig. Ze deed het ooit met de crimineel Klaas Bruinsma. Later trad zij toe tot het Nederlandse Koninklijk Huis. En thans is zij weduwe van prins Johan Friso. En deze Mabel Wisse-Smit viert vandaag haar 58ste.

De Benga Boys met We Like to Party. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze ochtendshow. De ochtendshow voor dinsdag de 11e augustus 2026. Zometeen aan de andere kant van 9 uur. Vakantie of geen vakantie. Er is gewoon aan de slag op Radio JND. En zij van aan de slag gaan die 3 uurtjes muziek weer verzorgen. En zou jij graag als luisteraar zijnde keer die 3 uurtjes muziek willen bepalen, dan kan dat. Dan verwijs ik je naar de webstack op het wereldwijde web, wat daar speciaal voor is ingericht. En dat is te vinden onder radiojnd.nl/aan de slag. En als je daar bent aangekomen op deze plaats, dan vul je gewoon alles in. En dan kan ik je bij deze de garantie geven dat alles voor de bakker gaat komen. Om mijn naam maar weer eens te misbruiken. Hey, vanmiddag, als de dinsdag bijna voorbij is, dan is er Erik Kerkhoff met de JND Middagshow vanaf 4 uur. En vanavond de dinsdagavond van JND vanaf 8 uur. En wat de ochtendshow betreft, bij Leven en Welzijn, zijn we er weer morgenochtend, klokslag 7 uur. De JND Ochtendshow. Ik dank je voor het luisteren. Ik wens je nog een fijne dinsdag. En tot morgenochtend.

0: deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia is van duizenden mensen niks meer gehoord na de zware aardbeving van gisteren. Ze zijn opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. In allerlei steden in Colombia is het een ravage. Onder het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Deze keer was het raak in Maassluis. Volgens Omroep Rijnmond sloegen dieven daar een raam in, waarna ze er met duur gereedschap uit een van de brandweerwagens vandoor gingen. Vaak wordt dat gereedschap later gebruikt bij inbraken. Voor de inbraak in Maassluis is nog niemand opgepakt. Op zoek naar ontspanning installeren steeds meer Nederlanders een zwembad in de tuin. Met behulp van satellietbeelden heeft de Volkskrant er 120.000 geteld. Relatief gezien vind je de meeste tuinzwembaden in Limburg. Waterbedrijven ontraden privézwembaden niet. Wel roepen ze bezitters op om zuinig met elke liter water om te gaan. En het leven was in juli ruim 3% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, heeft het CBS uitgerekend. De inflatie werd volgens de onderzoekers vooral opgejaagd door hoge energie- en brandstofprijzen. Ook werd het door hogere invoerrechten duurder om spullen te bestellen bij buitenlandse webshops. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er twee files in het land met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat merkt het verkeer op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de rechte rijstrook tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met meer dan een uur vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Want ook daar heeft een ongeval vertraging veroorzaakt tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
5: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
4: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
7: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
8: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
6: Win deze week in de JND Ochtendshow tickets voor Nune Live. App Nune naar de JND Studio. Win tickets voor Back to the 70s en 80s. Op vrijdag 21 augustus. Of Everybody Dance Now. Op zaterdag 22 augustus. Met onder andere Showtek en Sander van Doorn. JND. Aan de slag.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
6: Grindkeizer.nl.
5: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
7: J&D Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A8 loopt nog altijd een flinke vertraging op in de richting van Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Koog is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 40 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Kijk nou, de Reddelo.
11: Die gaat weer een vloertje leggen.
12: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
13: 0626-222-498.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis. Kijk nou, de Reddelo.
12: Cementdekvloeren. Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Home is where the heart is.
17: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
16: Rijkers Haarden.
17: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
18: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
19: Kijk voor vacatures op
20: metselprojecttilburg.nl.
21: Wie gaat er mee naar buiten?
22: Naar buiten!
21: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 585957.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Goedemorgen.

0: Heb jij ze ook al geproefd?
1: Huh, wat bedoel je?
0: De gehaktballen van de Ballenkoning.
1: De Ballenkoning?
0: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
1: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via speciesshop.nl.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
1: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Pompstation Shell, Eindhovenseweg 6 in Gelderop.
0: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Lelystad is een grote brand uitgebroken op een bedrijventerrein dichtbij de snelweg A6. Er zou een pelletsbedrijf in brand staan en volgens de regionale media staat niet ver vandaan een tankstation. Op beelden zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Mensen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Tuinen, akkers en natuurgebieden snakken naar een regendag, maar daar hoeven we voorlopig niet op te rekenen. Volgens Weer Online houdt de lange droogte voorlopig aan. De rest van deze maand valt er geen regen van betekenis. De waterstand in de rivieren blijft dus laag en de kans op natuurbranden groot. In Colombia zijn de afgelopen uren opnieuw tientallen overleden mensen onder het puin vandaan gehaald. En daarmee is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen naar meer dan 160. Op sommige plekken zouden complete woonblokken zijn ingestort. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. En een vreemd beeld in deze droge tijden. In de Amersfoortse wijk Schuilenburg stond vanmorgen ineens een straat helemaal onder water. Oorzaak bleek een kapotte waterleiding, meldt RTV Utrecht. Het waterbelet is alweer voorbij, maar het repareren van de kapotte leiding en dichten van het zinkgat duurt nog wel even. Het weer van Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken en incidenten staan er enkele files in het land. Op de A8 bijvoorbeeld, Zaanstad richting Amsterdam. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam na een ongeluk met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. De A27, Gorkum-Breda, er staat een auto in brand tussen Nieuwedijk en Geert Ruinenberg en daarom is de weg afgesloten. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 tot 15 minuten in de file. Tot slot een wegafsluiting, de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
5: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
4: 4 september, 013 Tilburg.
5: Sander Kwarten live in concert.
4: Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: En Jack, wat vind je?

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Schade

0: aanhanger nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.

0: Arjen Oosteromeer. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.

0: Volkswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: J&D Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland wordt weer gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten in de file. Dan de A27 richting Breda, die is dicht tussen Werkendam en Geertruidenberg. Dat komt door een autobrand. Omrijden kan het best via de Moerdijkbrug over de A15, de A16 en de A59. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
9: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
8: Vandaag een dakkapel. In één dag.
10: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Tegel eruit!

in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Duin.

0: Welkom bij Radio JND. Jouw Nederlandse dag.
1: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
0: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
1: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
2: De JND Middagshow.
0: Het is altijd bij ons te doen.
1: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
0: Houd je radio op Radio JND.
3: JND!
1: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Aan

0: zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

0: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen in Lelystad hebben een NL-alert gekregen vanwege dikke rookwolken. Die komen van een brand in een fabriek met pellets, niet ver van de A6. Vlakbij is ook een tankstation en een bedrijf met tweedehands trucks. Vanwege ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De brandweer in Lelystad probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. De Brabantse politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de vernielingen en bekladdingen vorige maand in de dorpen Engelen en Bokhoven. Op huizen en auto's van voorstanders van een AZC werden kwetsende teksten gekookt. In de dorpen is het onrustig door berichten over de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers. In Syrië is de afgezette dictator Assad ter dood veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de Syrische burgeroorlog, waarbij 500.000 doden vielen. Maar voorlopig ontloopt Assad zijn straf. Na zijn val in 2024 vluchtte hij met zijn gezin naar Rusland. En in Surruisterveen in Friesland hebben tientallen demonstranten vannacht geprobeerd om een bus met asielzoekers te blokkeren. De ME wist dat te voorkomen. De asielzoekers werden naar een tijdelijke nachtopvang gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze is. Vanochtend zijn ze weer opgehaald. Het weer van Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 naar 15 minuten in de file. Dan nog een wegafsluiting, de A27 Gorkum-Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg stond eerder vandaag een auto in brand. De weg is afgesloten voor opruimwerkzaamheden. En omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: Dommel 18 grill en bar.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen
7: en nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleuten halen.
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
11: Kies je prachtmaat.
10: Prachtmaat.
11: Dan weet je dat het goed staat.
10: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
11: Dan weet je dat het goed staat.
12: Win deze week in de JND Ochtendshow tickets voor Nune Live. App Nune naar de JND Studio. Win tickets voor Back to the 70s en 80s op vrijdag 21 augustus. Of Everybody Dance Now op zaterdag 22 augustus. Met onder andere Showtech en Sander van Doorn.
11: JND.
12: Aan de slag.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 70 in Goorle.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
5: Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. J&D Verkeer.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. De A27 van Gorkum naar Breda is nog helemaal dicht tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg na een vrachtwagenbrand. Ze zijn aan het bergen. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16. Verder staat er file op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud voor knooppunt Everdingen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En van Eindhoven naar Maastricht, ook op de A2, staat file tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar afgesloten. Vertraging is

0: Specialistbrabant.nl.
1: Fans van Lekker, veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
6: Willem met de Ochtendshow.
5: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
5: Aan de slag.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Wist jij dat van Paint Project?
5: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
4: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
5: Oh.
4: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
6: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie!
6: Paint Project.
4: Check paintproject.nl.
7: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit dakbedekkingen, I best.
8: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
9: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
10: Lemmenvloeren.nl.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Hoor je thuis. 12 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De brand op een bedrijventerrein in Lelystad is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond vanochtend in een fabriek met pallets. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert vanwege de rook. Volgens een regionale krant zijn smeulende deeltjes terechtgekomen in tuinen. De tuinen zijn gordroog en kunnen dus snel in brand vliegen. Demonstrerende boeren hebben de N35 in Overijssel geblokkeerd ter hoogte van Nijverdal. Door de tractoren die er staan kan er niemand meer langs. De boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofregels, waardoor rond beschermde natuurgebieden de landbouw moet afschalen. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor de bekladdingen en vernielingen van vorige maand in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. Daar is het al een tijd rumoerig vanwege de komst van een asielopvang. Voor de aanhoudingen was er in Engelen een groot politieonderzoek waarbij van alles in beslag is genomen. En het lijkt er niet op dat er ook Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Buitenlandse Zaken heeft geen Nederlandse hulpverzoeken vanuit het gebied gekregen. Wel komen de vragen van Nederlanders die hun familie in Colombia niet te pakken kunnen krijgen. Het weer van Weer Online. Een zonnige zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch heet. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A27 van Gorkum naar Breda, want bij Hank is een rijstrook dicht door een pechgeval. De vertraging is 10 minuten. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest. En het verkeer wordt daar omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
7: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: 2008 in Zon.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Win deze week in de JND Ochtendshow tickets voor Nune Live. App Nune naar de JND Studio. Win tickets voor Back to the 70s en 80s. Op vrijdag 21 augustus. Of Everybody Dance Now. Op zaterdag 22 augustus. Met onder andere Showtech en Sander van Doorn.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
2: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar op.

0: Vallende files. Op de N35 Almelo-Zwolle is een boerenprotest aan de gang. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal. Het verkeer wordt daar omgeleid. Op de A27 is vanmorgen een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Breda bij Geertruidenberg. Vanaf Nieuwedijk heb je daardoor 10 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen. De rechterrijstrook is nog dicht. En de Duitse grenscontroles veroorzaken 10 minuten vertraging. Zowel de A1 vanuit Hengelo als de A12 vanuit Arnhem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
6: Met John West, Lange Frans en Robbe Pater.
5: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
9: Tweedehands auto!
8: Hallo, met wie?
10: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
8: Oké, komt-ie.
10: GTI, tweedehands!
8: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover Hoofd in de

0: grindkeizer.nl.
1: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: grindkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Iedere werkdag brengt je...

0: thuis.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
6: Huh, wat bedoel je?
5: De gehaktballen van de Ballenkoning.
6: De Ballenkoning?
5: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
6: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
9: Hof van Brabant, Bosdijk in Eindhoven.
5: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
10: Kijk nou, de Reddelo!
11: Die gaat weer een vloertje leggen.
12: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau. 0626

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: Uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: Met de M van Magnifiek.
3: Rolcontainer huren. Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op de provinciale weg N35 in Overijssel is een blokkadeactie van boeren aan de gang. Ze staan met trekkers tussen Nijverdal en Wierden en houden het verkeer tegen. De boeren zijn boos over de kabinetsplannen om stikstofarme zones in te stellen rond Natura 2000 gebieden. Veel boerenbedrijven komen daardoor in de knel. In Lelystad zijn panden van een pelletfabriek afgebrand, maar de brandweer heeft wel voorkomen dat het vuur kon overslaan naar bedrijven ernaast. Intussen is het zijn brandmeester gegeven en wordt er de komende uren nageblust. Mensen in de omgeving van de brand in Lelystad moeten ramen en deuren nog dicht houden. Thailand geeft voorlopig geen nieuwe wapenvergunningen af. Reden is de schietpartij pas geleden op een school. Een jongen van 14 schoot er 8 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Na het drama kondigde de premier strengere wapenwetten aan. De onderwijsminister wil dat scholen iedereen die binnenkomt screenen op wapens. En de enige kerncentrale van Roemenië moet misschien helemaal uit. Door het recordlage waterpeil in de Donau kan die geen koelwater meer krijgen. Een van de reactoren was al uitgeschakeld om de droogte, maar sindsdien is het water verder gezakt. Als de kerncentrale stilvalt, moet Roemenië over op importstroom of meer stroom uit steenkool. Het weer van Weer Online. Een zonnige zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch heet. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral files in het oosten van het land en dat komt door Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. Op beide wegen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grenzen. En op de N35 is een boerenprotest aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Wierden en Nijverdal en het verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
7: 585957.
6: Of kijk op henk.jobs.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Wie gaat er mee naar buiten?
10: Naar buiten!
9: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
11: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
9: Met 10 jaar garantie.
11: Ah, de goedkoopste veranda.
12: Oeh. En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via speciShop.nl.
3: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: In twee muis klikken uw offerte op
3: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina, 3 dozen, 5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
7: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
8: Kijk voor vacatures op
9: metselprojecttilburg.nl.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
11: Pidijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijco.nl en neem contact op. Pidijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijco.nl.
12: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
13: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
14: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
15: J&D Verkeer.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files. De Duitse grenscontroles die leveren een paar minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo en de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grenzen. En op de A27 van Gorkum naar Breda heeft het verkeer bij Geertruidenberg 5 minuten oponthoud. Daar zijn ze aan het opruimen nadat er vanmorgen een ongeluk gebeurde. De rechterrijstrook is dicht. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Goedemiddag, dit is Radio JND.
17: Jouw Nederlandse dag.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.

0: specialistbrabant.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
5: En wat doen we met het bouwafval?
6: Container Nederland.
5: Oh ja.
7: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds,

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner. Bachata Bailando.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. En mijn nieuwe single Bachata.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag, een dakkapel. In 1 dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
7: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Dit is
10: Radio JND.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 2 uur.
11: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het boerenprotest op de N35 bij Nijverdal is voorbij. Tegen 1 uur werd de blokkade op de weg opgeheven en reden de trekkers weg. De actie begon rond 10:30 vanochtend. Door de blokkade konden auto's er niet langs, alleen een ambulance werd doorgelaten. De boeren zijn woest over het stikstofbeleid van het kabinet. In Engelen bij Den Bosch is een centrale plek aangewezen waar tegenstanders van een AZC spandoeken kunnen ophangen. Dat mag alleen bij de mogelijke opvanglocatie zelf. Eerder werden in Engelen en Bokhoven huizen beklad van bewoners van wie gedacht werd dat ze voor de opvang zijn. Daar zijn nu 2 mensen voor opgepakt. Op de luchthaven van Catania op Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan de Etna ligt vrijwel het hele vliegverkeer stil. Vanmorgen vertrokken maar 1 toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en daardoor kunnen piloten niet navigeren. En atlete Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst de 800 meter gelopen op een EK en dat ging helemaal goed. In Engeland plaatsten ze zich soepeltjes voor de halve finales. Femke Broeders-Bol won tot nu toe grote prijzen op de 400 meter horde, maar dit jaar is ze overgestapt. Het weer van Weer Online. Veel zon en van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen een stralende dag en op sommige plekken tropisch heet. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden. Alleen op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En de N35 is nog in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
14: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
13: Wat zeg je?
14: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
13: Hoe dan?
14: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
13: Wauw, dat klinkt goed.
14: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
17: Kies je Praagmaat.
16: Praagmaat.
17: Dan weet je dat het goed staat.
16: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Praagmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Praagmaat.
17: Dan weet je dat het goed staat.
18: Ondernemers opgelet.
19: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
20: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
21: Schade.

0: 1104.
1: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Win deze week in de JND Ochtendshow tickets voor Nune Live. App Nune naar de JND Studio. Win tickets voor Back to the 70s en 80s. Op vrijdag 21 augustus. Of Everybody Dance Now. Op zaterdag 22 augustus. Met onder andere Showtek en Sander van Doorn.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
4: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
5: Zie die

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D. Radio J&D.

0: Hey, ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen. Daar heb je leven lang plezier van.
5: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
9: Ook bij je thuis.
10: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
11: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
12: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek, want bij dat knooppunt is een ongeluk gebeurd. Vanaf het Gelredome is de vertraging zo'n 3 kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Verder is er een storing bij de Leimuiderbrug. Daardoor staat er file op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom voor de aansluiting met de A4. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
3: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
4: Alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

op. Hey. Alles op de pop. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uitbest.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
6: Wie maakt elk project perfect?
5: Toppie!
6: Info
5: op paintproject.nl.
7: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd lekker.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. In Haarlem staan een vader en moeder voor de rechter die een zoon van 15 pushten om de criminaliteit in te gaan. Hij lichtte online mensen op. Van het geld leidden ze een luxe leven met dure spullen, vakanties en een nieuwe auto. Tegen de vader is ruim een jaar cel geëist, tegen de moeder een werkstraf. Het Groningse gehucht Noordpolderzijl wordt overspoeld met zogenaamde eclipstoeristen, meldt RTV Noord. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar een plek ingericht om morgen naar de zonsverduistering te kijken. Maar het dorp kan dat helemaal niet aan, want er is bijvoorbeeld maar één toegangsweg. Ga naar Lauwersoog, is het advies. De man van 37, die afgelopen weekend overleed op een festival in België, kwam waarschijnlijk om door een koolmonoxidevergiftiging, denkt de politie. Volgens omstanders had hij het koud en om op te warmen stak hij in zijn tent de barbecue aan. En de NS waarschuwt mensen die het goedkope dalurenabonnement voor de zomer hebben afgesloten dat de prijs binnenkort omhoog gaat. Het abonnement kostte tijdelijk €49 per maand, maar als mensen door laten lopen wordt het €128. Honderdduizenden mensen hebben van de aanbieding gebruik gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De oprit is daardoor dicht. Verder is de Heinenoordtunnel in de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam momenteel helemaal dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En op de A76 vanuit Geleen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
11: Bedrijfs- of personenauto?
12: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
13: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
12: En gratis vervangend vervoer.
13: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
12: Industrieweg 27 in Oorschot.
14: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: gaan ze bij de vleugte halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online. Als u

0: drugspecialistbrabant.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis.

0: rookboksel.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam staat tussen Numansdorp en Barendrecht 5 kilometer file. De vertraging is 40 minuten. Op de A325 Nijmegen Velperbroek bij Huissen 10 minuten oponthoud. En op de N247 Amsterdam Horen bij Broek in Waterland ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
8: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
9: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
8: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
15: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie.

0: rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
2: De nieuwe J&D-app

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner. Bachata Bailando.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. En mijn nieuwe single Bachata Bailando.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
3: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Op Schiphol is een man opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. De auto was op de vlucht naar een plofkraak in het zuiden van Duitsland. De politie is nog altijd op zoek naar 2 anderen die erin zaten. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 224. Dat zijn er 2 keer zoveel als gisteravond. De verwachting is dat de dodental nog verder oploopt, omdat er nog veel mensen onder het puin liggen. De president heeft een noodtoestand uitgeroepen. De man uit Best die zieke puppy's verkocht met een vervalst hondenpaspoort is veroordeeld tot een werkstraf. De straf is hoger dan geëist, onder meer omdat de rechtbank zwaar tilt aan het dierenleed. 5 puppy's gingen al snel dood. De man viel door de mand na een undercoveractie van dierenactivisten. En een pontje over de IJssel bij Zwolle is gestopt. Niet door het lage water, maar door diefstal, meldt RTV Oost. Er werden lieren gestolen die de pontons omhoog hezen, zodat ze niet op de bodem terechtkwamen. En juist door die hijsinstallatie kon het pontje ook bij laag water blijven varen. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Waterdorp en knooppunt De Hocht is de vertraging 25 minuten. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En verder is het wat drukker in Noord-Holland op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
5: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Kijk nou, de Reddelo!
9: Die gaat weer een vloertje leggen.
10: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
11: 0626-222-498.
12: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Kijk nou, de Reddelo!
10: Cementdekvloeren, kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Win deze week in de JND Ochtendshow tickets voor Nune Live. App Nune naar de JND Studio. Win tickets voor Back to the 70s en 80s. Op vrijdag 21 augustus. Of Everybody Dance Now. Op zaterdag 22 augustus. Met onder andere Showtek en Sander van Doorn.
13: Erik Kerkhoff.
14: Ah, die neemt je lekker mee met heel veel goede hits onderweg. Tot een uur of 6 is dit de middagshow van Radio JND met Jeffrey Hayes en Child's Play.

0: Slaap en nu alleen.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Het is vandaag de zoon- en dochterdag, 11 augustus op de kalender. Ah, lekker zeg. Een hele dinsdag heb je al kunnen genieten van Radio JND. En ik heb nog zoveel leuks voor je. Hazes Junior, Gisby Eternal, Henk Dissel, Rutger van Barneveld. Op verzoek natuurlijk, want ja, je kunt de inbox van JND wel aanzetten. Als er één plaatje veel gevraagd wordt, is het natuurlijk Zwoele Zomernachten. Maar gelukkig hoor je hem hier op jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Ruik je het? Er hangt iets in de lucht.
2: Er hangt iets.

0: van Radio JND. We hadden ook nog Corrie, Amor. Er hangt iets in de lucht en soms dan voel je het. Is het misschien je vakantieliefde? Dat zou zomaar kunnen. Die deel je met Radio JND. Nu, Hazes Junior. En wie kan mij vertellen?
1: Eventjes de kroeg in.

Even nieuwe stijl. Vind je het leuk? Ik vind het meer dan geweldig. Je hoorde Gizmi en vandaag is van ons in de middagshow van Radio JND. Ja, lekker zeg. Tot een uur of zes neem ik je mee. Misschien de laatste minuten van je werkdag. Of heb je nog een weekje vakantie? Geniet ervan. Eternal en BB Winant. Yes.

Bijna van Henk Dissel in de middagshow van Radio JND. Misschien dat we bijna jouw hit wel kunnen gaan draaien. Heb je trouwens een leuke suggestie of wil je ons wat anders laten weten? Je kunt altijd WhatsAppen met de studio 085-760-9936. Of je reageert, dat kan ook, via onze eigen app, de JND-app. Kun je gratis vinden in de Play Store en de App Store. Dus met andere woorden, altijd leuk, zijn we altijd dicht bij jou. Ja, dit is de meest aangevraagde plaat. De hele dag door vragen ze erom. Terecht, hè? Wat een dijk van een hit. Rutger van Marneveld. Met zwoele zomernachten.

0: band.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het

0: Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Bel even met Henk.
4: Ja, bel even met Henk.
3: Bel even met Henk.
4: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 5859 57
4: of kijk op henk.jobs.
2: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Mancherie Biarritz. Biarritzplein in Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
6: Goedemorgen.

0: biertje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
2: Container Nederland.
1: Mooi, ja.
3: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunten Batendorp en De Hocht is de vertraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Vaanplein, kost je een kwartier. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Valburg een half uur vertraging door een ongeluk, daar zijn er twee rijstroken dicht. En verder staat er een vrachtwagen met pech op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen. Dat kost je ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Nu tot 50% zomerkort.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
5: Ik zeg hey. Ja, dat is echt oké.
6: Binnen- en buitenschilderwerk. Van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar salesbedrijfpalmarius.nl.
7: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Wie gaat er mee naar buiten?
11: Naar buiten!
10: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
12: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
10: Met 10 jaar garantie.
12: Ah, de goedkoopste veranda.
13: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
12: Je maakt het top met Leidingshop.
13: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
12: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
14: Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.

0: vandaag.
1: Wat een fijne single, Robert van Hemert en de Zandloopster in de middagshow van Radio JND. Het is 16:30 geweest. De laatste minuten van je werkdag. En Stef Ekkelen op de radio. Waarheen? Waarvoor?

0: Nederland. Dat is toch helemaal niet aan de orde, maar hij is gewend om in Spanje te wonen de laatste tijd. Jeffrey Kuipers. En daarom gaat hij binnenkort lekker weer terug. Maar hij heeft ondertussen wel een leuk liedje gedropt. Veel te lange nacht in de middagshow van Radio JND. Mag ik je aandacht voor een heuse evergreen? Ik neem je mee terug naar 1966.
1: The old hometown looks the same.

Naar de feestbeesten, wat een energie op het podium. Samuel Welt, te dansen met de duivel, hoorde je in de middagshow van Radio JND. En daarvoor good old Tom Jones. Man is in de 80, heeft nog steeds een dijk van een stem. Alleen ik geloof niet dat er nog slipjes naar hem gegooid worden, zoals dat vroeger het geval was. Maar goed, hier zijn de drie J's. Je zit in mijn hoofd.

Dit was een echte piraathit. In de versie van Wilma, die van een klomp met een zeiltje, zo lang geleden. Monique Smit heeft het een paar jaar geleden opnieuw opgenomen. Als je verliefd op een jongen bent, ja, dan verandert alles. En ik zei het al, ik refereer er wel aan. Het zou zomaar je vakantieliefde kunnen zijn. Is dat nog? Bestaat dat zo? Ja? Oké, nou, het zij je van harte gegund. Jammer, nu op J&D. Maar het geeft niet.

Hart geeft niet, jaman. Op Radio JNB, de man die tegenwoordig echt een compleet boekingskantoor en alles bij elkaar heeft. Doet het goed, hè? De man met de pet, zoals Willem wel eens zegt. Ja man, maar het geeft niet. Het is bijna 5 uur en we hebben Ferry de Lits voor je klaarstaan. Wat is dan liefde?

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Fabrikant Axel van de bekende fietsmerken Babu, Batavus en Sparta is failliet. Na de fietshype in coronatijd kwam Axel in de problemen. Mensen die vragen hebben over de garantie op een fiets, die kunnen volgens de Consumentenbond het beste contact opnemen met de winkel waar ze hem hebben gekocht. De natuurbrand bij het Limburgse Venray is vandaag weer even opgeleid. De brandweer heeft al snel weer kunnen blussen. Door een nablussen is het treinverkeer door het gebied wel weer even stilgelegd. Tot 8 uur rijden er geen treinen, maar bussen tussen Venray en Kuik. Meerdere universiteiten nemen deze week maatregelen vanwege de verwachte hitte. In veel studentensteden is de introductieweek al begonnen, zoals in Groningen, Utrecht en Leiden. Er worden zonnebrand en flesjes water uitgedeeld en er worden extra schaduwplekken ingericht. En in het noorden van Frankrijk is een kerncentrale grotendeels stilgelegd door kwallen. Ze kwamen via een pomp in het koelsysteem van een kernreactor terecht. Daardoor wordt nu de helft minder stroom opgewekt. De veiligheid is nooit in het geding geweest, zegt het energiebedrijf. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en het wordt opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vanmiddag vertraging. Onder andere op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Deze week in de bonus. Aha rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
7: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
8: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
7: Vandaag een dakkapel, in één dag.
1: Ja,

0: specialistbrabant.nl.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
2: Win deze week in de JND Ochtendshow tickets voor Nune Live. App Nune naar de JND Studio. Win tickets voor Back to the 70s en 80s. Op vrijdag 21 augustus. Of Everybody Dance Now. Op zaterdag 22 augustus. Met onder andere Showtek en Sander van Doorn. JND.
3: Erik Kerkhoff.
4: 11 augustus op de kalender. Net 5 uur geweest. We gaan met gierende banden onderweg naar huis. Of geniet nog even van je vakantie. Ik doe wat ik wil. Je hoort Sineke.

0: Erik is helemaal terug. Ik doe wat ik wil.
1: Radio JND. Erik Kerkhoff.
0: Die je graag aan de hand neemt nog tot een uur of zes op deze dinsdag. Voor sommige mensen de laatste week van hun vakantie. Koester die, want het is in elk geval mooi weer. Dat heb je mooi mee.

dat is lekker. Chris Bauer, Lala Londen. En binnenkort eind augustus, volgens mij op de laatste vrijdag van augustus, dan begint de nieuwe Real Life Soap over het leven van de Bauers. En ja, die hebben nogal een flink heftige jaar gehad. En dat is gelukkig allemaal gefilmd. Ze zijn opa en oma geworden. Ik geloof dat Frans Bauer toch iets met zijn midlife had. Nou ja, goed, laat hem maar even in de midden. Mabel Wisse-Smith wordt vandaag 58, Joe Jackson 72. En heb jij ook wat te vieren?

Ah, speciaal voor alle mooie vrouwen, alle mooie meiden. Je hoorde Willem Bart op Radio JND. Verdomd jammer dat hij niet meer optreedt. Verdomd jammer dat hij geen nieuwe muziek meer maakt. Maar misschien dat het over een tijdje wel weer gaat komen. Het is 17:50 in de middagshow van Radio JND. De dinsdageditie met Bob Sinclair. A World Hold On.

Ik werd er een beetje raar op aangekeken. Ik zei tegen mijn vrouw, kom eens even hier. Ik moet even luisteren naar de hartslag van je heupen. Ik kreeg net een klap voor mijn kop zo'n beetje. Maar goed, het is Mike Versteeg die je hoorde in de middagshow van Radio JND. De 11e van augustus inmiddels alweer. Hartje zomer in Nederland. De barbecue kan zometeen weer aan. En ik heb Manuel op de radio. Ik ben een dromer.

0: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Schade

0: Een 7404.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk. JND Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere nu weer eentje op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart. De vertraging richting de Koentunnel is 5 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg ging het mis. De linker rijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Breda West ook een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf Etten-Leur is de vertraging een kwartier. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid is de weg nu dicht door een ongeluk. Kun nog wel via de af- en de oprit. Vanaf Waalre kost je dat ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos.
5: De gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
11: Ook bij je thuis.
12: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
14: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
17: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl.

0: en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Pidijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
3: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: Radio JND presenteert...
1: De Radio JND Zomertour.
0: Zondag 16 augustus. Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio JND Zomertour.
0: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: van Kloot. Je hoorde La Pression in de middagshow van Radio JND. Zometeen Blurred Lines. Jannes heb ik al klaarstaan. Maar eerst hoor je Mart Hoogkamer met Russo. Radio JND.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie je die

dit ritme. Daar ga je vanzelf van zweven, toch? Jordi Jannes en Zwevend naar het geluk. Single van al aardig poosje geleden, hoor. Maak je geen zorgen, we hebben de beste gouden ouwe en de leukste herinneringen hier voor je klaarstaan. En af en toe gewoon een goede classic. En dit is er zo een waar je nauwelijks bij stil kunt blijven zitten. Of staan, hoe dan ook. Robin Thicke, T.I. en Pharrell en Blurred Lines.

Eigenlijk een hit van Mieke en Danny Christian. De zaterdagavond in deze versie van Dennis van Dam is een aardige deun van een jaar of twee geleden. In de middagshow van J&D hoor je ze allemaal voorbij komen. 6:10 en Emma.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: in Goorle.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
4: Kijk voor vacatures op
5: metselprojecttilburg.nl.
4: Schade

0: 1104.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: hoor je thuis.
1: 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat zijn. Die kunnen nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. De mogelijkheden om water vast te houden en te verdelen raken op, zegt Rijkswaterstaat. Rivieren, het IJsselmeer en het grondwater staan extreem laag en er wordt komende week nog geen regen van betekenis verwacht. Watermanagers kijken wat ze nog kunnen doen. Een van de maatregelen is een verbod om te sproeien met slootwater of water uit de gracht. Dat geldt al in Delfland en in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag dat vanaf vrijdag ook niet meer. Dat geldt voor boeren, sportclubs en particulieren. De gemeente en de brandweer mogen nog wel oppervlaktewater gebruiken. En Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. Muziek met dat label wordt dan niet meer automatisch aanbevolen. Steeds meer muziek is niet van echte artiesten afkomstig. Mensen kunnen zelf aangeven dat de muziek met AI is gemaakt, maar Spotify controleert het zelf ook. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima ligt tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: J&D Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging vanmiddag. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij knooppunt Batadorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten en dat komt door een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid. Daar is de weg dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging een kwartier door de afgesloten A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
9: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
10: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
9: Wat zeg je?
10: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
9: Hoe dan?
10: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
9: Wauw, dat klinkt goed.
10: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
11: Wist jij dat zo'n paintproject?
12: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
11: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
12: Oh.
11: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
13: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
14: Wie maakt elk project perfect?
11: Toppie!
14: Paintproject.
11: Check paintproject.nl.
15: Hallo, waar gaan we?

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: Theater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Ondernemers opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen de afrit Beek en de grens is de verdraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Tegel eruit, boompje erin.
10: Ja, zo gaat ie goed.
11: En wat doen we met het tuinafval?
12: Container Nederland.
13: Oh ja. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon. En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, energy met de E van impact.
4: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
3: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Umi.nl.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Marit Steenbergen heeft bij de EK Zwemmen goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze kwam met een tijd van 51,90 in de buurt van haar eigen wereldrecord. Het zilver ging naar Milou van Wijk. Bij de mannen werd Casper Kobo laatste op de 100 meter schoolslag. Vanwege het warme weer geldt vanaf morgen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel het Nationaal Hitteplan. Vanaf overmorgen geldt het in het hele land. Kwetsbare mensen worden opgeroepen om rustig aan te doen en genoeg te drinken. Het is al de vierde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan ingaat. Het watertekort is nu zo groot dat het nog de rest van het jaar kan duren, zegt Rijkswaterstaat. Er moet veel meer regen dan gemiddeld vallen, maar voorlopig blijft het nog droog. Watermanagers zijn aan het puzzelen om te kijken wat ze nog kunnen doen om het water vast te houden en te verdelen. De mogelijkheden raken een beetje op. En ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar één binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van het vliegverkeer ligt nog zeker tot morgenochtend stil. Duizenden toeristen zitten vast op Sicilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: En Jack, wat

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Win deze week in de JND Ochtendshow tickets voor Nune Live. App Nune naar de JND Studio. Win tickets voor Back to the 70s en 80s. Op vrijdag 21 augustus. Of Everybody Dance Now. Op zaterdag 22 augustus. Met onder andere Showtech en Sander van Doorn. JND. De avond van JND.

nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Wat schrijf je mis? Pakken. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
3: GND Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
7: En nooit te veel betalen.
8: Gaan ze bij de vleuten halen.
7: 25.000 vierkante meter.
8: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
9: Bestel nu ook eenvoudig online.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door.

0: 20 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de J.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van J&D.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Django Wagner. Bachata Bailando.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. En mijn nieuwe single...

0: opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: dan 4.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.

0: Vraagspecialistbrabant.nl.
1: Dit is Radio DND.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Veel mensen proberen op de valreep nog een eclipsebril te scoren voor de zonsverduistering van morgenavond. Er stonden lange rijen bij onder meer ANWB-winkels en wetenschapsmusea die de brillen verkochten. De meeste mensen grepen mis. Het is de grootste zonsverduistering in decennia. De frontvrouw van een actiegroep die in Surhuisterveen protesteert tegen een nachtopvang voor asielzoekers heeft een gebiedsverbod gekregen, meldt Omroep Friesland. Die protesten liepen meerdere keren uit de hand en daar zou zij een rol bij hebben gehad. De burgemeester zegt dat de actiegroep zich niet aan eerder gemaakte afspraken hield. Een Britse familie die door Frankrijk reisde in 3 auto's heeft maandenlang geen tol betaald. Bij de peagestations hielden ze de slagbomen omhoog voor elkaar en reden snel door. Ze zijn uiteindelijk opgepakt op een snelweg in het oosten. Ze moesten de achterstallige tol meteen betalen. Het was €3.000. En goud en zilver voor Nederland op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen won de 100 meter vrije slag. Halverwege lag ze tweede na Milou van Wijk, maar na het keerpunt zette ze haar versnelling in. Van Wijk werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
8: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
10: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Win deze week in de JND Ochtendshow tickets voor Nune Live. App Nune naar de JND Studio. Win tickets voor Back to the 70s en 80s. Op vrijdag 21 augustus. Of Everybody Dance Now. Op zaterdag 22 augustus. Met onder andere Showtek en Sander van Doorn.

0: Ja, alles kan kapot en Samuel Welt hoorde hier bij ons.
1: Radio JND.
0: Ja, het is ook zo'n heerlijk gezellig muziekje om mee te beginnen. Niet dit. Nou, iedereen zit op zijn plek.
2: Ja, het zal goed komen.
0: De ene was sneller dan de andere deze keer. Normaal ben ik altijd later, hè, Max?
2: Maar ben jij later inderdaad, ja.
0: Maar ja, je moest jagen dus een beetje.
2: Ik moest een beetje jagen.
0: Heksen, ja. Zeggen wij dan.
2: Hè, wat zeg je?
0: Heksen, zeggen wij
2: heksen.
0: Dan.
2: Heksen. Ja, is dat Limburgs of niet?
0: Ik weet niet waar dat vandaan komt. Dus nee, als er iemand is die dat weet, app mij even op het studionummer 085-760-9936.
2: Ik ken hem niet, dus het zal, ik denk, geen Brabant zijn waarschijnlijk. Misschien Limburgs, ik weet niet. Ja, jagen ken ik natuurlijk wel, maar heksen zegt me zo niks.
0: Heksen. Ken jij het wel?
3: Nee, zeg maar helemaal niks. Nee? Dat is nou. Wel jouw...
2: Ja, nou, ja, dat moet dan haast wel, toch?
3: Ja, ik heb er nooit van gehoord. Ja, heksen, bij... heksen wel, maar dat is heel wat anders.
0: Ja, die heb je in de Efteling ook, hè?
2: Ja, klopt.
3: Precies.
0: Ja. Ja, wij gaan een leuke uitzending maken vanavond. En jullie horen het misschien al. Bob Offerberg is de gast.
3: Ja, dankjewel. Leuk weer, om hier te zijn bij jullie.
2: Gezellig weer.
3: Gezellig, man. Ja, zeker.
0: Leuk dat je er bent. Voordat we daar allemaal appjes krijgen over Vincent. Ja, Vincent is er niet, want die heeft zo'n oldtimerbusje. Dat heb je ook wel eens een keer in zo'n videoclip van hem gezien, volgens
2: ja,
0: mij.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En nou wil het geval dat hij daar pech mee heeft langs de weg. Dus
2: ja, ik vond het toch wel niks van Vincent om hier niet te zijn. Want hij is hier eigenlijk altijd als je hem uitnodigt.
0: Ja, dus, maar daarom gaan we hem bellen. Dus we gaan één keer een uitzondering maken.
2: Dat is helemaal goed.
0: Dus dan kunnen we toch even met hem praten.
2: Ja, op die manier even bijpraten.
0: Ja, en we gaan heel veel leuke muziek draaien natuurlijk. Onder andere Kafke en Ouder Wordt. Wat een rare titel eigenlijk.
2: Ouder Wordt, dat is een nieuwe.
0: Ja, maar een rare titel.
2: Ouder Wordt, ja, dat is alles.
0: Ja.
2: Lekker kort en krachtig, toch?
0: Ja. Als ik ouder word, als het ouder wordt.
2: Het kan alle kanten op, toch?
0: Ja, ik verbaas me tegenwoordig.
2: Alles wat ouder wordt.
0: Van die titels allemaal. Ouder wordt hier van Kafke.

0: Nou, de titel lijkt me wel te kloppen, Johan. Ouder wordt.
1: Ja.
0: Als je ouder wordt.
1: Ja, als je ouder wordt.
0: Als je
1: ja,
0: dus, ouder wordt. Alleen dan gewoon ingekort.
1: Een ingekorte versie, ja.
0: Ja, het was een kort liedje volgens mij. Hoe lang duurde die eigenlijk?
1: Ik zal eens even terugkijken in de lijst.
0: Het zal iets over de 2 minuten zijn geweest volgens
1: twee
0: mij.
1: 2 minuten 21.
0: 2 minuten 21, ja. Ja,
2: tegenwoordig worden ze steeds korter, hè?
0: Ja, ze worden steeds korter, hè. Ja, het is een hype tegenwoordig.
1: Ja.
3: J-N-D.
1: Ja, het is een hype, ja. Want we hadden ook een liedje van 2 minuten vorige week of de week daarvoor. Van wie was het ook alweer?
0: Oh, ik was dan de laatste keer ook alweer. We hebben de laatste keer... ik ben vorige week natuurlijk niet geweest. Maar vorige week waren natuurlijk de heren van Helemaal Hollands hier. Die is volgens mij wat langer. Die
1: ja, die was het niet.
0: Charelle was het ook niet die we laatst hebben gehad. Die hebben we nog meer gehad. Frankie Falcon hebben we gehad. José was volgens mij laatst ook vrij kort met dat liedje.
1: Ja.
0: Kan dat kloppen?
1: Weet ik niet. Zal ik eens kijken.
0: Als ik zo even terugdenk, hè. Maar volgens mij was het ook een vrij kort liedje.
2: Je kan er wel meerdere liedjes in een set doen.
0: Ja, dat is wel zo inderdaad.
2: Het scheelt wel.
0: Ja,
2: het scheelt wel. 3-4 minuten, weet je. Dat is toch wel extra 1 of 2 liedjes.
0: Ja, en we hebben het laatste keer al over gehad. En toen heb ik het ook gegoogeld en gevraagd aan ChatGPT wat eigenlijk de reden ervoor was. En toen zei ChatGPT ook dat het tegenwoordig vaak wordt gedaan om een beetje de aandacht bij de liedjes te houden. Dat mensen dan niet zo snel verveeld raken.
2: Dat kan ook wel kloppen, ja.
0: Ja.
2: Zeker. Om het een beetje krachtig te houden, zeg maar. Niet te langdradig. Dat ze op een gegeven moment na 3 minuten denken, het is wel goed zo.
0: Ja, precies. Gewoon de boodschap duidelijk te maken. En is het dan, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ja, op zich is het best wel een apart dingetje natuurlijk. Want je denkt, ja, steeds korter. Maar in principe, ja, het is wel natuurlijk. Iedereen doet het op een gegeven moment. Want ja, vroeger was 3 minuten 30, weet je wel. Of
0: ja, heel standaard, hè?
2: 40,
0: ja,
2: heb je ook wel eens gehad.
0: Ja.
2: Ja, dat wordt helemaal niet meer gemaakt.
0: Hoeveel zit jij een beetje? Op welke lengte zit jij te horen met
2: die liedjes? Ik vind 2 minuten vind ik zelf persoonlijk te kort.
0: Ja.
2: Als dat zo is, dan zeg ik van, maak er maar iets in dat die toch langer wordt. Want ja, 2 minuten, dat is... ik vind meestal, 2 minuten 50 vind ik altijd wel een mooie...
0: Dat is een mooie lengte.
2: Als onder de 3 minuten blijft, dan vind ik het prima.
0: Ja.
2: Het mag ook 2 minuten 30 zijn. Maar ja, korter vind ik eigenlijk, ik vind het te kort.
0: Ja, want soms zijn mensen zo lekker bot aan dansen op een liedje of lekker meezingen. Hey, het is al voorbij.
2: En vooral dan pak het refreintje, dan zing je misschien 2 keer een refrein. Begin je, coupletje en een refreintje en klaar. Ja,
0: dat was het
2: dan. Kort, nee?
0: Ja, dan
2: gewoon
0: is het,
2: 2 coupletjes en dan gewoon minimaal 2 keer een refreintje. En als het een kort refrein is, doe je gewoon 2 keer nog op het laatst of zo. Weet
0: precies.
2: Je wel.
0: Ja.
2: En dan, kijk, is het te lang, dan pas je het gewoon vanzelf aan. Maar is het te kort, ja, ik vind dat toch ook wel weer jammer, weet je wel.
0: Daar is ook wel weer iets van te zeggen, inderdaad.
2: Zeker, ja. Het moet niet te kort, niet te lang, moet gewoon precies goed zijn.
1: Ik heb het in ieder geval nagekeken.
0: Oh, nou, die van José.
1: Ja, ik was te wachten tot jullie uitgepraat waren. 2 minuten 41 van José, die was
0: 41.
1: Niet,
0: maar... Nee, dat was die ook niet. Je weet welke het vel was.
1: Ik denk ja, want ik ben even op trektijd gaan kijken in het systeem. Het was iemand die ondanks een optreden af heeft gezegd... omdat hij last had van zijn stem.
0: Dat hoor je wel eens vaker.
1: Nee, maar deze is eigenlijk wel uniek. Want het is misschien wel de eerst vorige keer was misschien wel 30, 40 jaar geleden. Hij is hier onlangs...
0: Het was René Schuurmans.
1: Ja.
0: Al win ik 10 miljoen.
1: Ja.
0: Ja, die was zo kort.
1: Die was 2 minuten, ja.
0: 2 minuten, ja, klopt. Zie je wel.
1: Volgens mijn systeem hier even terugzoeken. 1 minuut 59.4.
0: Ja.
2: Echt wel heel kort, ja.
0: Ja, die was heel erg kort. Ja. Was ik in één keer voorbij ook. Weet ik of ze zaten een beetje te kletsen en in één keer... Oh, hij is al over.
1: Ja.
0: Was het.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik het toch wel jammer vind van die korte liedjes, hoor.
2: Ja, wat is een goeie. Wat vinden jullie ervan eigenlijk dan?
0: Ja, wat vind ik ervan? Sommige liedjes denk ik van, vind het lang genoeg. En soms denk ik, nou, had wel een stukje bij mogen. Of had je het een compleetje of nog een keer een refreintje. Ja. Dat mis ik dan toch net wel. Maar je hebt ook de liedjes van, wat zijn ze? John West en Billy Dans, die alle samenwerkingen.
2: Ja.
0: Ja, en daar vind ik het vaak wel lang genoeg. Dan kunnen ze wel die boodschap duidelijk overbrengen. Maar...
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Ja, je hebt sommige liedjes, daar past het bij. En sommige denken van, het wel iets lang. Ja, het legt misschien ook aan het liedje. Hè?
0: Ja, ook denk ik ook wel.
1: Ik heb wel onlangs...
2: En wat voor soort liedje en zo, dat soort dingen allemaal.
0: Klopt.
1: Ik heb onlangs wel hier iemand nog de tip gegeven... om voor de live versie het refrein een keer te halen.
0: Ja.
1: Dus dat je de radioversie lekker kocht. Die was overigens al uit. Maar ik vond het liedje was al zo snel afgelopen... En dat zou zomaar José geweest kunnen zijn. Ik weet niet meer wie het was.
0: Ja, dat kan best inderdaad, ja.
1: Als iemand, dan zei ik ook van... Nou, ik zou eigenlijk voor op het podium dan toch eentje pakken... Ja, met nog een extra refrein.
0: Ja, vroeger had je natuurlijk ook heel vaak albumversies... en dan radioversies, maar dat heb je bijna niet meer... want er worden geen albums meer geproduceerd.
1: Ja, daar hadden we het in die uitzending ook over.
0: Dat klopt inderdaad. Dat had je vroeger heel vaak. Want dan was de albumversie te lang voor de radio. Vaak precies. Over de 4 minuten en dan maakten ze een...
2: Ja.
0: 3 minuten 40,
2: radioversie
0: 50,
2: 3 minuten
0: 30. Radioversie de zaak is inderdaad.
1: Ja, maar wie bepaalt nou dat het te lang is? Dat is toch weer zo'n commercieel ding?
0: Ja, de radio. Hè, dat werd vroeger al gedaan. Hè? Dat was in de jaren 70 al. Hè? Dat was het al het geval dat de radio dan bepaalde platen... bijvoorbeeld van de tijd van de discotijd van Donna Summer... bijvoorbeeld niet wilde draaien. Want het waren liedjes van 5, 6 minuten. Dat vonden ze te lang. Dus toen zijn die radioversies in het leven geroepen. Omdat de radio dat toch kon gaan draaien.
2: Ja, want je had ook liedjes bij die duren maar 4-5 minuten.
0: Ja, die waren er heel veel bij.
2: Die duurde 3,5 minuten.
0: Ja, klopt.
1: Je hebt het liedje van 7-8 minuten, hè?
0: Ja, die zijn erbij. Kijk maar eens naar Pebbles. Ja, Pebbles bij de Desk.
2: Ik wou het net zeggen, ja.
0: Ja, en daar hebben ze dan een korte versie van. En dit duurt uit mijn hoofd 5,5 minuten.
2: Ja, dat is de versie. Dat is de korte versie.
0: Die wordt op de radio gedraaid. Dat is de korte versie.
2: Zo, uniek hem dan, denk ik.
0: Ja, maar als je al van 8 minuten al 2,5 minuten moet afknippen natuurlijk... dan hou je ook al weinig over van zo'n liedje.
2: Maar toch vind ik het lang, hoor. 7 minuten.
0: Ja, het is lang, hoor.
2: Leuk als je een Bentley hebt misschien. Met allemaal,
0: ja, dan wel.
2: Dan wel, maar anders niet, hoor.
1: Het is natuurlijk niet van deze tijd 2 minuten. Hè? Want we deden het in 1962 ook al. Elvis Presley met Return to Sender bijvoorbeeld.
0: Ja, die tijd was ook heel erg in.
1: In 1962 had je ook Fats Domino met My Girl Josephine.
0: Ja.
1: En Elvis Presley met His Last Flame.
0: Ja, om bijvoorbeeld even te noemen.
1: Ja,
0: dat was in begin jaren 60 echt een trend.
1: Ja, dat zijn allemaal van die dingetjes, zeg maar, die je dan weer toch terug ziet komen op een of andere manier.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, het klokje gaat rond. Het komt en het gaat.
0: Het klokje gaat rond, inderdaad. 60 jaar later hebben we weer hetzelfde.
2: Dan komen ze worden ze 3 minuten 30.
0: Ja.
1: En nu
0: komt alweer een keer terug.
1: Ja, ik zeg regelmatig dat ik covermoe ben. Maar ja, ook dat is van alle tijden. Want dat deden ze in de jaren 60, 70, 80, 90 ook.
0: Eigenlijk van alle tijden wel geweest, ja.
2: Zeker.
0: Dat klopt. Alleen was toen de tijd waar natuurlijk liedjes moeilijk op te zoeken als tegenwoordig.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Tegenwoordig is alles op via de computer op te zoeken. Of je vraagt het aan ChatGPT of wat dan ook, weet je wel. Het is zo te achterhalen tegenwoordig.
0: Ja.
2: En vroeger niet. Dan moest je cd'tjes of platen af gaan spelen om te denken van, wat is het ook weer, weet je wel? Ja, Haas deed niet anders bijvoorbeeld.
0: Nee, ontzettend veel.
2: Dus ja.
1: En die heeft heel weinig eigen repertoire volgens mij.
0: Ja, heel veel uit Italiaans volgens mij.
2: Heel veel Italiaans inderdaad. Dus ja, toen de tijd was het gewoon moeilijker. En als je dat nu gaat luisteren, dan is het, oh, is weer een cover, weet je wel. Maar het werd, wat je zegt, vroeger niet anders gedaan.
0: Nee, alleen de mensen kenden vaak het origineel niet of konden het niet opzoeken. Dat was
2: is ook zo. Ja, dan moest je echt wel heel, zeg maar, gespecialiseerd zijn in die liedjes om al die platen te luisteren. Want je kon niet op internet gaan zoeken. Dat had je vroeger niet.
0: Nee.
2: Moest je naar een platenzaak om te gaan luisteren. Maar ja, ga jij dat doen?
0: Nee,
2: dat zijn niet bij stil.
0: Nee,
1: maar er zijn ook artiesten die nu zeggen van, ja, maar ja, luister, we leven nu in 2026. Als je een liedje van 20 jaar geleden pakt, de jeugd kent dat niet.
0: Bepaalde liedjes inderdaad. Nee, ja, klopt. Er worden heel veel Nederlandstalige liedjes van 20 jaar geleden, die toen een tijd regionaal of lokaal bekend zijn geworden, dan weer opnieuw opgenomen. Want ja, die kennen mensen toch niet meer. Tenminste, niet landelijk vaak. Maar er worden ook landelijke bekende liedjes uit de kast getrokken. Dus dat wordt ook al gedaan.
2: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld het repertoire van Willem Bart wordt de laatste paar jaar natuurlijk ook flink aangepakt en opnieuw opgenomen. Maar ze zijn er meer artiesten. En het zijn niet allemaal landelijke hits geweest. Dus dat, nou ja, dan kan het misschien nog wel.
1: Ja, en dan heb je ook nog artiesten zoals Gerard Joling die dat doen. Met zo'n twee motten verhaal of Mexico.
0: En in Mexico, ja precies. Ja. Klopt.
1: Maar Bob Offenberg heeft best wel eigen repertoire.
0: Ja, volgens mij wel heel erg veel, hè?
2: Ja, zeker. Maar ik heb ook wel liefst gecoverd. Bijvoorbeeld Je bent te gek is natuurlijk ook officieel een cover. Van Los Bravos.
0: Black is Black, toch?
2: Ja, uit 1966.
0: Ja, de hele oude, hè? Ja, klopt.
2: Ja, dus het is echt heel...
1: Maar dat is wel met een Nederlandstalige tekst.
2: Uiteraard, zeker. Nederlandstalige tekst. En het is, maar als je origineel hoort, dan hoor je het meteen terug van... Ja. Ah ja. En het leuke is, de oude generatie van, zeg maar van de jaren 60, 70, wie daarin geboren zijn, die kennen dat liedje natuurlijk gelijk. En vooral als het melodietje gaat, hè, die trompetten, dat is hetzelfde melodietje. Dus dat is wel heel leuk gedaan. Het gewoon heel origineel gelaten. Alleen ja, de mensen van mijn leeftijd, die kennen dat niet.
1: Nee, maar ik vind wel dat je gradaties hebt in cover. Hè? Kijk, als het 1-op-1 overgenomen wordt en we maken er even een Robert Pater sausje overheen, dan denk ik wel eens van ja, moeten we dit nou doen? Soms heb je ook liedjes waar je van zou zeggen, hadden ze maar een sausje eroverheen gedaan van deze tijd en hadden ze het maar een beetje meer in het origineel qua waarde gelaten.
0: Ja, klopt.
1: Dat heb je dus ook wel eens. Ja. Kijk, en dan heb je ook nog de covers natuurlijk, waar gewoon eigenlijk de melodie geleend is en waar eigenlijk gewoon een complete nieuwe tekst op geschreven is.
2: Ja, dat hoor je tegenwoordig ook veel, hè? Vooral bij rappers en zo. Dat soort dingen.
0: Ja,
2: samenwerkingen, dat soort dingen allemaal.
0: Ja, dan pakken ze bekende liedjes en dan zetten ze een stukje rap tussendoor of ze pakken het refreintje, een paar woordjes aan en dan zijn ze er vaak al inderdaad.
1: Ja, maar dan vind ik wel, als je bijvoorbeeld Corrie Konings Druk je lijf tegen dat van mij, daar hebben ze nou ook die andere versie van, ja, daar kan ik dan toch niet zo goed.
0: Nee, vind je wel iets van, toch? Of niet?
1: Ja, daar vind ik wel van.
2: Is daar ook een andere versie van?
0: Ja, dat is een nieuwe versie van. Die heeft een tijd geleden volgens mij op TikTok of zo een beetje viral gegaan. Mm. Toen, er waren niet de rechten ervoor, dus hebben ze het eraf gehaald. En nu heeft, hoe heet ze, Larita volgens mij, een DJ heeft dat opnieuw opgenomen. Oh, met haar stem en dan met een autotune eroverheen gehaald.
2: Dat is met
0: dan,
2: Cheerio.
0: Ja, en dan, het was dezelfde ook inderdaad. Oh. En dan met een soort, met Billy Dans volgens mij erbij en nog een paar meer van die gasten.
1: En wat ik ook eigenlijk wel een beetje een puntje vind, als we dat dan toch over hebben, dat je op het moment heel veel op Spotify die AI-liedjes tegenkomt.
2: Heb ik vandaag wat over gelezen trouwens.
0: Dat klopt.
2: Dat ze daar een label aan gaan hangen.
0: Ja, je krijgt een melding.
2: Ja, dat als Spotify ontdekt of gaat onderzoeken, als de artiest niet bestaat, gaan ze het liedje ook bekijken. En dan krijg je vanzelf een melding. En dan krijg je een stempel. En het wordt dan ook uit jouw algoritme gehaald, zeg maar. Dus als jij liedjes aan het zoeken bent, ga je daar niet meer naar luisteren, zeg maar. Dan moet je echt specifiek naar zoeken om dat dan te kunnen luisteren.
0: Ja, dat hebben ze al eruit gehaald volgens mij. Hè?
2: Ja, want het wordt dus niet verwijderd. Maar het komt niet voor in je algoritme meer. Dus het zal ook niet bij jouw Discovery Mode staan of dat soort dingen.
0: Oké. Okay. Maar dat vind ik alleen maar goed eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, want ik vind het eigenlijk een beetje te gek worden.
0: We zijn niet voor niks, je bent niet voor niks natuurlijk een artiest natuurlijk, hè?
2: Nou ja, precies. Ik bedoel, ik heb een tijdje terug zie ik wel eens een auto en dan druk ik gewoon een liedje aan. Dan druk ik gewoon elke keer verder. En op een gegeven moment komen nieuwe liedjes voorbij. En dan hoor ik een liedje of dan kijk ik bij mensen op Facebook. Oh, wat een mooi liedje. En dan klikt en denk ik van, serieus?
0: Ja, maar je hoort het wel.
2: Ja, maar je hoort het gelijk.
0: Ja,
1: ik
0: heb de
1: laatste tijd een uitvaartje of 5-6 gehad, helaas. En dan heb ik bijna allemaal dezelfde stem voorbij horen komen met van die persoonlijke AI-liedjes.
2: Ja,
1: en die staan ook op Spotify. En van de week hadden ze ook een liedje gemaakt over Marie van het Kamp. Dat is een parodie op de vrouw van het kamp. Die doet dat op Facebook en TikTok en zo. En daar hebben ze dan een liedje over gemaakt. En toen zag ik ook dat op Spotify was gezet. En denk ik, ja, weet je, hoort daar niet gewoon echt iets speciaals op te staan dan die gemaakte AI-dingetjes.
2: Ja.
1: Kijk, dat het misschien opzoekbaar is, oké. Okay. Maar ik heb van de week in opdracht van Emiel Hartkamp een cd-hoes moeten ontwerpen voor iemand. En dat was ook alleen een digitale hoes. En ik doe dat voor Bob ook heel vaak, ja. De laatste ook. En dan heb je zeg maar dat ik daar eigenlijk wel de procedure van ken. Het moet 3000 bij 3000 pixels zijn. Het moet aan allerlei dingen voldoen. Maar ik kreeg van Emiel nog een heel bestand met waar het nog meer aan moest voldoen. Wat ik eigenlijk normaal gesproken niet standaard hanteer.
0: Ah.
1: Dus voor dit project heb ik dat wel gedaan. En toen zei ik ook eigenlijk van, nou, de eisen worden steeds gekker. Maar als ik dan zelf bij de plug zie wat hier elke week binnenkomt. Een hoesje van 1500 bij 1500.
0: Ja.
1: Ooit 500 bij 500. Denk ik van, ja, er zijn allemaal regels voor Spotify. Maar ze plaatsen het toch. Dus wat doen we eigenlijk allemaal moeilijk voor? Of
0: nee,
1: moeite
0: klopt.
1: Voor?
0: Nee, dat ben ik met je eens.
2: Ja, datzelfde met cd's. Ik zie ook, tenminste, ik pik ze wel tussenuit wie door bijvoorbeeld AI zijn gemaakt.
1: Ja, die van jou ook.
2: Oh, echt?
1: Ja, nou, maar nee, nou, niet helemaal. De achtergrond is
2: maar je hebt vaak een standaard, hoe zeg je dat, layout.
0: Ja.
2: Tekstje. Dat zijn maar postjes die gemaakt worden tegenwoordig op Facebook. Hè? Dat zijn aankondigingen.
1: Ja.
2: Dat zie je echt dat het is allemaal hetzelfde, laat ik het zo zeggen.
0: Allemaal precies hetzelfde.
2: Het is makkelijk, hè? Want ik bedoel, als weet ik veel, ondernemer van een cafeetje of wat dan ook, en je hebt een avondje staan, je typt in wat je moet hebben en hem maken.
0: Hij maakt automatisch, ja.
2: Ja,
0: maar het is heel makkelijk.
2: Maar ik bedoel, het is allemaal hetzelfde, weet je wel?
0: Ja, het lijkt goed allemaal op elkaar.
1: Maar van de 50 posters die je ziet, zijn er 49 dat de artiesten niet meer lijken, hè?
2: En dat vind ik
0: nee, dat klopt.
2: Dat vind ik heel erg.
0: Ja, dat klopt. Heb ik al een paar keer
1: gedaan. Ja.
2: Ja, dat vind ik echt erg. Als ik zou zien, als ik ergens zou moeten optreden, ik zie een post staan waar mijn gezicht totaal niet op lijkt, zou ik echt zeggen, of eraf, of maak een nieuwe, want ik vind het niet oké.
0: Nee, maar dat snap ik wel.
2: Maar het zal ook best wel staan in contract en dat soort dingen, dat dat niet mag natuurlijk. Maar
1: het
2: wordt wel gedaan en ik vind het denk ik, ik ben het niet eens, weet je wel.
0: Nee, klopt, ik heb het al een paar keer gezien bij artiesten.
2: Ik heb
0: het lijkt er helemaal niet meer op, joh.
2: Denk ik van, vind je dat nou goed. Ik kan er wat van vinden of niet.
1: Nee, maar ik vind wel, als je zeg maar, en dat geldt voor de muzikale AI en ook voor het grafische gewoon. Ja. Je kan het als hulpmiddel gebruiken.
2: 100%.
1: Want als jouw liedje over iets gaat en ik moet uren zoeken tussen de stokafbeeldingen. En ik denk van ja, het is allemaal net niet, want het is niet helemaal de dekking die je hebt.
2: Ja.
1: Dan kun je beter een AI-afbeelding gebruiken. Alleen dan moet je daar weer trucages op gebruiken. Dat het niet zo goed zichtbaar is bijvoorbeeld. Je kan wat blurren of zo.
2: Mm-hmm.
1: En je moet altijd zorgen dat je originele artiestenfoto gebruikt, het originele logo.
2: Ja.
1: En dan een combinatie van, is niet zo erg. En dat geldt voor de muziek eigenlijk ook.
2: Zeker, het is een goed stuk gereedschap.
1: Ja.
2: En zoals je andere dingen ook kan maken. Maar het eindresultaat moet je altijd zelf nog bewerken. Dat soort dingetjes, hè, de finishing touch. Je kan het niet, het is niet klakkeloos overnemen en klaar. Weet je?
1: Nee, precies.
2: Mooiste gereedschap, hè, wie je kan helpen. Heel fijn, maar ten alle tijde moet je altijd zelf nog het laatste doen.
1: Ja, en ik vind ook dat de foto altijd een beetje origineel moet blijven.
2: Zeker.
1: Een beetje bewerken kan. Ik kan me nog herinneren dat jij een keer gevraagd hebt om jouw haar iets lichter te maken, geloof ik. Omdat op de foto heel donker eruit
2: klopt, de foto is maar al heel donker.
1: Ja.
2: En terwijl het niet zo is.
1: Ja.
2: Het is ook heel grappig. Als ik bijvoorbeeld nat haar heb, is het ook heel donker. Maar als mijn haar helemaal opgedroogd is, is het echt heel blond.
1: Ja.
2: Ik heb echt heel licht blond haar. En vooral in de zomer is het nog lichter als in de winter, is logisch natuurlijk, door de zon. Dus vandaar. En op een of andere manier is dat met fotoshoots ook niet. Is mijn haar altijd te donker.
1: Ja.
2: Dus dan vraag ik wel even, kan je mijn haar iets natuurlijker maken? Want zo is het ook in het echt.
1: Ja. Ja.
2: Ik heb niet donker haar. Ik heb vrij blond haar. Dus vandaar dat ik dat wel eens vraag.
1: Ja, maar Bob is helemaal niet moeilijk te rennen.
2: Nee, helemaal niet.
1: Puntje, hoor. Maar dat vind ik dan wel dan let je wel op. Dan ben je wel goed
0: dan
1: bezig.
0: Dan let je zeker op. Nou ja,
2: zeker. Het is toch ook een soort visitekaartje ook wat je afgeeft.
0: Ja, ik bedoel, vind ik wel.
2: Mensen kijken ernaar. Ik vind het best wel belangrijk. Als ik het goed, gewoon alleen je naam en ik wil achtergrondje inzetten.
1: Ja. We gaan even muziek luisteren. Marco Schuitmaker en Vergeef Me. Ben niet

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
7: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Kijk nou, de Radelo.
10: Die gaat weer een vloertje leggen.
11: Ja, voor de allerbeste

0: partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
0: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Holy moly!
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementslas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
11: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
12: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stolk Bokstel is ook jouw adres voor Mapei muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Bokstel. Of bestel op stolkbokstel.nl.
10: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
13: Radio JND presenteert
14: de Radio JND Zomertour.
13: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wacht.

0: Hardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio J&D Zomertour.
0: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

Zijn we nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: Geef mij bij de schuld van Raymond Hermans.
1: Ja.
0: Het is goed gekomen.
1: Het is helemaal goed gekomen.
0: Een klein beetje hectisch, maar het is goed gekomen.
1: Ja, ja, dat is als je een nieuwe mengtafel in de studio hebt, dan werkt het even anders. Dus, ja, maar we hebben hem aan de lijn en daar ben ik blij om. Ik ben eens benieuwd waar dat hij is.
0: Heel veel herrie. Volgens mij staat hij langs de snelweg of zo ergens.
2: Ja, nou, het ging helemaal mis vandaag. En nu hebben we weer kans. Ik heb zo'n heel ouderwets oldtimer busje. En die was klaar. Dus die heb ik maanden niet gezien. Ja. Dus die nam ik mee. Ja, en toen ging het even mis. Toen, ja, dat maakt niet uit. Ik ben blij dat we elkaar nu spreken. En,
0: het komt altijd goed,
2: Vincent. Wij komen thuis. Dus dat betreft is de AWB het komt helemaal goed.
0: Ja, goed, dat vrij om te horen. Ja. Waar sta je ergens momenteel dan?
2: Nou, wij zijn bij Bruinissen van Renesse naar Brabant weer.
0: Ja.
2: En daar staan wij, stil.
0: Oh.
2: Maar het is
0: nog een klein stukje van ons af en ook een klein stukje van huis af, zeg maar.
2: Ja, dat zeker. Nou, kijk, als we naar Eindhoven gaan, zijn we toch met zo'n... Dat was mijn bedoeling ook, om met dit busje naar jullie toe te rijden. Nou, daar maak ik een toertje van. Maar dat is dus... dat heb je. Ik heb het wel eens eerder meegemaakt. Toen moest ik optreden in Groningen. En toen nam ik hem mee naar Duitsland toe. En toen ging het ook mis. Maar ja, dat is het. Je bent... Dat betreft ben ik nog een... ja, ik vind het een klein kind. Ik vind het leuk, weet je wel. Het is voor mij speelgoed. Ja, leuk. En dan, het is toch meer dan 50 jaar oud. En dan gaat het kapot.
0: En wat was er kapot? Was hij oververhit geraakt door het weer vandaag? Of?
2: Nou, het is de accu. De accu, het is heel simpel dingetje. Ik heb twee accu's. Dus een camper-accu en een huishoud-accu. En daar zit een relais. En dat gaat mis. Dan trekt hij hem leeg. En dan gaat alles op slot. En dan is het... startonderbreking is alles. Helaas.
1: Wat klinkt jij technisch? Ben jij zo technisch, Vincent?
2: Nou, ik ben technisch geworden doordat ik dit allemaal gedaan heb. Want ik heb dit een heel project geweest. Dus dat vond ik vind dat superleuk om te doen. Kijk, als kind zijn heb je wel passie en dromen. En mijn vader had vroeger een rijdende toko. Dat was ook Volkswagen T2.
0: Ja.
2: En dat, mijn vader, ik heb een Indonesische vader en een Nederlandse moeder. En het leuke ervan was dat hij, dan ging hij dus met die bus overal naartoe lekker eten brengen. En dat vond ik zo leuk. Dat zag er zo leuk uit. Zelfs voor destijds het Koningshuis, Juliana, heeft hij dat ook gedaan in Den Haag.
0: Zo.
2: En die foto's die zitten nog helemaal in mijn hoofd. Dus, en ik dacht, nou, ik wil dat ook. En omdat ik in die muziek zit, een beetje vrolijk, positief, heb ik eigenlijk een T1, dus zoals het heet, het Transport 1, helemaal omgebouwd.
0: Ja, die zijn
2: naar mijn, ik weet niet. En hij stond maanden stond hij in een garage.
0: Ja.
2: En ik mocht hem gisteren ophalen. Dus ik was zo blij. Maar ja, dan ben ik te enthousiast. Maar helaas.
0: Stond hij ook voor dit probleem in de garage, Vincent, of niet?
2: Nee, hij stond in de garage. Op zijn T1 barn doors, de schuurdeuren, twee van die klapdeurtjes.
0: Ja.
2: En die waren zo kapot. En ik heb ze toen op een beurs ergens heel lang geleden kunnen kopen. Twee nieuwe. Dat was heel zeldzaam. Maar dat was best wel een gedoe om dat in elkaar te zetten. Dus die hebben ze opnieuw gespoten en gemonteerd. Ja, dat is natuurlijk wel best wel een... daar was ik heel blij mee. Dus was het eigenlijk meer een klein updateje. En daar ging het eigenlijk om. Maar ja, dan vergeet je dat hij al zo lang stilstaat. En
0: dan krijg je dit.
1: Maar is het ook het busje wat ik wel eens in jouw videoclips voorbij zag komen?
2: Ja, dat blauwe busje, ja.
0: Ja, die. Dat dacht er mij al.
1: Ja.
2: Ja. Dus ik heb hem ook in Zomerdromen hebben we dat ook gebruikt in 2011. Ja. En toen kwam die eigenlijk net uit. Ja, dat was ook wel heel leuk. We hebben zelfs een Buma Award voor gewonnen voor de videoclip. Ja, omdat je iets doet wat zo dicht bij je zit. Wat zo... wat zo... positief is, vrolijk is. Ik word er zo zelf heel blij. Ik ben heel vrolijk, maar positief. Maar hier word ik dan heel erg blij van. En zelfs met pech word ik er blij van. Gek genoeg.
1: Maar zo'n mooi busje, die zijn ook wel heel veel geld waard, toch? Dus, ik bedoel, eigenlijk, die zijn wel zeldzaam, of hoe zeg je dat? Gewild?
2: Ja. Het is inderdaad hoe ouder en het is best wel veel onderhoud en veel bijhouden. En dat maakt het natuurlijk wel iets duurder in aanschaf. Omdat je gewoon, je moet het allemaal bijhouden. En het is ook mijn enige grote hobby naast mijn zingen. Dus dat betreft...
0: Ja, dan mag het ook wel, hè? Dat mag ook wel een beetje geld kosten natuurlijk.
2: Je hebt ook artiesten, collega's, die hebben de duurste Mercedes of weet ik wat. Daar geef ik dus helemaal niks om. Ik geef helemaal niks om auto's eigenlijk, eerlijk gezegd.
0: Nee?
2: Nee, helemaal niet.
0: Alleen een beetje om dat nostalgisch gevoel te hebben, dat vind je belangrijk.
2: Ja, meer het gevoel van, nou, ik ben ergens begonnen toen ik een jaar of 13 was. In kroegjes in Den Haag gezongen. In die tijd... Ja, zoveel meegemaakt, zoveel gezien. En er zijn er dingen die eigenlijk nooit bij... Ja, zijn dromen waar je nooit bij kan komen. En op een gegeven moment heb je je succes en ga je steeds verder. Ja, dat is dan, die droom ga ik achterna. En dat was voor mij voldoende. Dan, ja, en mijn muziek en het publiek en dit. Ja, dat maakte mij gelukkig.
0: Ja, maar dat was heel goed. Ja, geweldig.
1: Ja, Vincent, dat ben jij. En dat is ook trouwens de titel van jouw nieuwe single.
2: Mm-hmm.
1: En daar zou je eigenlijk over komen praten. Dus ik ben eens benieuwd wat je ons kan vertellen over het liedje over tot standkoming, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat ben jij is een liedje dat ik al een jaar lang bij me heb eigenlijk. En ik vond het zo'n leuk liedje. En eigenlijk hadden we voor een andere single gekozen. Ik denk, ja, maar als ik dan dat doe, dan komt dit liedje misschien pas volgend jaar aan bod. En misschien helemaal niet. Dus ik vond het zo zonde om dit gevoel niet aan de mensen te geven. Het gaat om die ene persoon die heel belangrijk voor je is. En ik wilde dat toch heel graag uitbrengen. En toen hebben we dan eigenlijk een beetje last minute in de zomer. Want het is ook best wel een zomersliedje. Hebben we dat toch uitgebracht met succes. Want het wordt goed gedraaid en opgepakt. En het is eigenlijk net begonnen. En ik ben er heel blij mee hoe mensen erop reageren. En in het liedje wat eigenlijk over een paar maanden gaat komen... denk ik, ja, nou, toch wel heel fijn dat ik dit heb gedaan.
0: Dat je deze als eerste hebt gekozen, zeg maar.
2: Ja, toch wel. Want anders dan... Ik zat echt te twijfelen omdat je zoveel muziek maakt. En je maakt echt zoveel... Je hebt FV's muziek, je hebt dit. En ik heb er hele mooie ballads liggen. En maar ook echt een... en dit liedje bleef gewoon continu in mijn hoofd hangen. Van, dit is wel... Ja, ik wil dit gewoon de mensen laten horen. En die weten natuurlijk nooit wat een hit is. Want daar ben ik niet mee bezig. Ik maak liedjes die ik leuk vind. Kijk, je weet het nooit. Kijk maar naar Rutger van Barneveld.
0: Ja, ik wou zeggen, want eerst zou Cheerio van Justin de Wild de zomerrit geworden. Toen kwam in een keer Rutger van Barneveld eroverheen.
2: Ja, dus wie weet, dus,
0: dat ben jij zomaar nog de derde zomerrit van het jaar, Vincent. Het zou zomaar kunnen, hè?
2: Nee, kijk, dat zou voor hartstikke fantastisch zijn, maar dat geloof ik natuurlijk niet. Maar het zou alles kan, hè? Ik bedoel, want wie had ooit verwacht twee toppers van liedjes, twee collega's die in één keer achter elkaar zo'n succes hebben. Ja, dat had niemand kunnen voorspellen. Want normaal is het één liedje, is het bijvoorbeeld Echte Liefde is te koop of het is De Engel Bewaren.
0: Ja.
2: Maar in één keer twee van die knallers, ja, dat betekent dat gewoon het Nederlandstalige muziek gewoon zo ontzettend... in is. En dat we daar ben ik ontzettend blij mee. Want daar zitten we in. We doen elke dag, elke week maken wij muziek en treden we op met Nederlandstalige volkspop, gezellige muziek. En dat is nu gewoon helemaal niet meer om voor te schamen. Iedereen omarmt het gewoon. En dat is echt heel, heel fijn.
0: Ja, het heeft heel lang geduurd. Jullie hebben al met z'n allen heel erg hard voor geknokt, kan ik wel zeggen. En uiteindelijk heeft het beloond, zeg maar, eens een keer.
2: Ja, zeker. Ja. Het is echt... Ja, echt heel erg mooi. Dus maar ook spannend. En wat is dan die hit, hè, waar we het over hebben? Wat is dan die ene plaat? Ik heb geen idee. Dat wil eigenlijk iedereen, maar je weet het gewoon niet. Kijk, dat had ik met Dromedans ook niet gedacht. Van op wolken, Dromedans, ja. En alles viel op dat moment in elkaar. TV, radio, Songfestival, Koen en Sander Show van 538, 3FM. Alles... het goede doel wat we aankoppelden voor de mama's in Afrika. Alles klopte in één keer waarop het... dan heb je ook het publiek. Ja, en je weet... ik zal er nog wel een keer mee willen maken. Dat wel, moet ik eerlijk zeggen. Dat lijkt me echt fantastisch om nog een keer zo'n klapper te hebben. Maar ja...
0: Dat snap ik. Maar dat is ook een zeker gun natuurlijk, hè?
2: Ja, tof, dank je. Ja, maar je weet het niet. Ik moet zeggen dat liedje wat ik eigenlijk uit wilde brengen...
0: Ja.
2: Daar heb ik wel van, het is wel... Dat gaat wel die kant een beetje op. Maar ja, dat weet je niet. Wat je denkt, of het wordt een flop, of het wordt een groot succes. Maar je weet het niet.
0: Nee, je
2: dat
0: weet het nooit.
2: Dat is het spannende. Maar ik ben wel blij dat ik... ja, dit is wel een liedje waar ik echt helemaal 100% achter sta. En ik wil ook, ja, hallo, jullie hebben mij succes schrijf, alles op en draad. Ja, dat gaat als een... Ik krijg ook berichtjes, hè, afvinden van het radio, J&D. Ja, dat ben ik, dat zijn... Dat is voor mij dan al... Eigenlijk de kerst op de taart. Ja, shit, het is toch gaaf. Het komt toch op de radio. Mensen kunnen het toch horen. En dan is mijn missie geslaagd of het dan wel een grote hit wordt of niet.
0: Ja, dat vinden wij dan wel heel fijn om te horen natuurlijk.
1: Ja. Ik wilde trouwens nog net zeggen, maar jullie waren zo gezellig aan het praten, dat er wel de Nederlandse muziek zit in de lift. Hè. Die is actueler dan ooit. Dan wordt het denk ik wel tijd dat de landelijke radiostations dat toch meer in de playlisten gaan toevoegen.
0: Ja, dat mag ook wel eens een keer gebeuren.
2: Helemaal mens, jongens. Nou is J&D ook een hele grote zender. Heel eerlijk is eerlijk. Het komt allemaal goed door. Landelijk, wat jullie bedoelen, is misschien...
0: Wat het heel veel komt, zeg maar. Ja,
2: ik hoorde dus in de wandelgang dat nu, omdat het allemaal zo populair is, dat zelfs die grote zenders nu ook echt het volkse muziek ook gaan omarmen. Dat is wat ik vorige week gehoord heb. Maar dat weet ik ook niet zeker. Collega's zenders die nu ook best wel die ook gewoon dat allemaal toch, die nu daar, zich daar niet meer voor schamen, die denken ja, nee, dit is ook wat het publiek wil. Dus dat betreft zitten we allemaal in een hele goede hoek. Kijk, Django Wagner, collega's van Jeffrey Hezen, we maken allemaal al heel lang muziek en nu horen we het ook echt wel echt voorbij komen op de grotere zenders. Ja, kijk, bij mij raden ze al die muziek wel in de foute, weet ik veel wat allemaal.
0: De uur kwam Dromedans al wat jaren voorbij. Dat sowieso dus.
2: Ja, maar dat is alleen maar gaaf. Maar zelfs Rob de Nijs muziek, Bange Hart, stond in de fouten. Ik dacht, nou, dat zal dat wel goed zijn allemaal. Maar weet je, het maakt niet uit. Het publiek heeft besloten dat we gewoon lekker door kunnen gaan met deze muziek. Dat is super gaaf.
0: Precies, zeker weten.
1: Nou, wij gaan jouw nieuwe plaat draaien, Vincent. We wensen jou nog veel succes en sterkte langs de weg.
2: Dankjewel, jongens. En
0: tot snel.
2: We gaan elkaar snel zien. En bedankt voor het interview. En een hele fijne vakantie allemaal nog allemaal.
1: Dankjewel. Ja, de volgende keer kom je live weer naar een gezellig hier.
2: 100%. Zondag ben ik weer bij jullie. Maar dat is bij een ander festival van J&D.
0: Ja,
2: maar
0: ik wilde net zeggen, ik zie jou inderdaad ook staan. Zondag om in de middag gaan we jou zien.
1: Dat is wel heel grappig. Want ik heb het net ondertussen zitten controleren. En op mijn lijstje stond hij niet.
0: Bij mij wel, bij mij wel.
1: Ik wou het ook zeggen.
0: Erop. Ja, zeker.
2: Ik ben erbij, jongens. Zondag zie ik jullie. En,
1: ik dacht gezellig, ja.
0: Hij gaat elkaar zondag zien.
2: Alle luisteraars, geniet van het weer. En morgen goed is meer. En morgen wordt het heel erg warm.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dan zien we jou zondag, Vincent. En,
2: tot zondag.
1: Dit is jouw nieuwe plaat. Vincent is dit met Dat Ben Jij.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: een uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Reisorganisatie Sawadee heeft een groep Nederlandse toeristen in Colombia in veiligheid gebracht. Ze hebben 80 reizigers daar, waarvan een deel in het aardbevingsgebied zat. Ze zijn allemaal oké. Andere reisorganisaties hebben geen Nederlanders in het aardbevingsgebied. Een achtervolging door het centrum van Enschede. Een verdachte man vluchtte weg voor de politie op een motor en reed een winkelcentrum binnen, meldt RTV Oost. Hij eindigde in een winkel waar meerdere mensen binnen waren. De politie ging er met getrokken pistool achteraan en heeft hem gearresteerd. De winkel is beschadigd. De stichting die compensatie wil voor onveilige bakfietsen van Baboe heeft zich gemeld bij de curatoren van het moederbedrijf Axel. Dat is failliet verklaard en de stichting wil niet dat ze straks achteraan staan in de rij schuldeisers. De Baboes werden teruggeroepen omdat ze onveilig bleken en duizenden eigenaren zijn gedupeerd. En op de EK Zwemmen heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gewonnen op de 4x100 meter wisselslag achter Frankrijk. Na de eerste twee zwemmers lag Nederland nog laatste, maar Sean Nieuwold en Marit Steenbergen maakten in de tweede helft een enorme inhaalslag. Anderhalf uur eerder won Steenbergen ook al goud op de 100 meter vrij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: Kisby en de wereldtaal op J&D.
1: Ja, hij was van de week nog hier, hè?
0: Een weekje of 3 geleden,
1: middels,
0: zeg ik het goed?
2: Ja, ja. 2 weken geleden. Ik zat toevallig te luisteren.
0: Oh, zat te luisteren? Want ja, jongen, wij weten af en toe echt niet meer wie wanneer
2: ik
0: is
2: ik zat toevallig in de auto en ik luister best vaak naar jullie.
0: Ah, leuk om te horen.
2: Ja, dat meen ik. En ik was toevallig op de weg naar optreden en ik had jullie lekker aanstaan. Toen hoorde ik Kisby, dat was 2 weken geleden. Ook op dinsdagavond natuurlijk. Dus, ja.
1: En optreden op dinsdag?
2: Ja, toen stond ik in de skiën in Rotterdam.
0: Oh, de skiën in Rotterdam. Dat is
2: eigenlijk
0: leuk.
2: Een vaste dag op dinsdag.
1: Nou, krijg ik in één keer een herinnering.
0: Sta jij wekelijks dan of zo? Of,
2: ja, elke dinsdag. Ja.
0: Elke dinsdag sta je daar. En hoe lang doe je dat dan op dinsdag?
2: 2 jaar nu.
0: Zo, wat leuk zeg. En dan echt een half uurtje of zo? Of meerdere keren?
2: Dat is heel de avond. Maar het is, over heel de avond is het elke uur ongeveer maar 3 liedjes. Dus ik ben zo lang aan het wachten elke keer eigenlijk.
0: Dus dat, dus
2: kijk, en door de week gaat dat wel, natuurlijk. Maar in het weekend wordt het wat lastiger.
0: Ja, dan wordt het lastiger. Dus dan het is het natuurlijk wel een ideale avond. Natuurlijk,
2: zeker, ja. En het is ook leuk. En het is bij mij om de hoek.
0: Ja.
2: Ik woon er denk ik 10 minuten vandaan. Dus dat is wel ideaal.
0: Waar woon je precies eigenlijk?
2: Ik woon in Schiedam.
0: Oh ja, Schiedam, dat was het inderdaad. Ja,
2: klopt.
0: Ah, wat
2: dus
0: leuk.
2: Voor mij is dat om de hoek. Het zit natuurlijk in Rotterdam. Dus ik rij binnen door. Ik ben er binnen 10 minuutjes. Dus ik ben ook zo thuis. Dus dat is relax.
0: En hoe is daar dan dinsdagavond? Is dat echt dan gewoon volle bak nog?
2: Nou ja, zeker. Kijk, het begint vanaf een uurtje of 9, zeg maar. Gaat het eerste setje beginnen. En dan zitten er vaak als lekker weer. Dus doen mensen op terras en zo. Dus zie je voor de mensen buiten zitten. En dan vanaf 10 uur gaan meestal de puien dicht, zeg maar. Want dat moet voor het geluid.
0: Ja.
2: En dan gaat het binnen en dan druppelt het langzaam binnen. En in de zomermaanden dan merk je ook echt dat het vaak wat drukker is. Maar het kan ook in één keer om 11 of 12 uur een volle bak zijn, hè?
0: Zo.
2: Ja, heel gek is dat. En het kan ook binnen een half uur weer heel anders zijn. Dus dat komt en het gaat. Het is heel gek. Want de mensen die bijvoorbeeld om 11 uur zijn, die zijn om 2 uur, zijn weer hele andere mensen.
0: Ja, dat blijft constant wisselen.
2: Daarom.
1: Ja, leuk zeg. Is dat de skihut? Ik ben aan het denken, dat bestaat al eeuwen. Hè?
2: Dat is al heel lang. Ja.
1: En dan heb je de DJ-boot met daar een bar aan, toch?
2: Klopt, in een skiliftje, ja.
1: Ja, dan heb ik ook ooit opgetreden. Maar dat was ik 16 jaar.
0: Je had daar vroeger toch die cd's ervan, van DJ Maurice.
2: Ja, klopt.
0: Die hebben thuis een hele rits van liggen. Die allemaal...
2: Klopt.
0: Maar het schijnt, die DJ's draaien nog steeds gewoon, volgens mij, elk minuut, anderhalf minuut, komt er een nieuw liedje toch nog steeds in, toch?
2: Het is hak op de tak, hè?
0: Ja, het is echt een skiertje idee nog steeds, hè? Daar waren die cd's ook allemaal.
2: Ja, hele liedjes spelen ze niet uit.
0: Nee, klopt, hebben ze nooit gedaan daar, hè? Dat was een unieke set eigenlijk.
2: Het is hun concept en dat willen ze ook zo houden.
0: Ja.
2: Natuurlijk gebeurt het wel eens dat op een bepaald liedje dat is dan helemaal. Want tegenwoordig zijn liedjes maar 2 minuten. Dus we gaan komen weer.
0: Voor hun is het makkelijker geworden.
2: Dus voor hun kan het wel eens zijn. Als een cheerio of wat dan ook. Ja, de laatste was uitspelen of zo. Maar is het liedje wat lang? Is zo'n 1,5 minuut? Volgende.
0: Je hebt de volgende, ja.
1: Ik ben er al jaren niet meer geweest. Maar volgens mij was het toen in die tijd dat ik erop getreden had. Niet elke avond live muziek. Of ik weet niet of dat al.
2: Het is elke dag, 7 dagen in de week, 350 dagen per jaar.
0: 7 dagen in de week. Maar
1: dat doen ze al jaren.
2: Al jaren, ja.
0: En ben je dan ook, zijn er dan meer artiesten echt op vaste avonden in de week, dat jij weet?
2: Ja, door de week wel, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: En in het weekend dan wisselt het nog wel een keer dan?
2: Vrijdag, zaterdag staat er altijd iemand anders, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar in principe van zondag tot en met donderdagavond vaste prik. Iedere zijn eigen avond.
1: Heeft Pascal Redeker daar ook niet ooit gestaan? Of was het alleen Bolle Jan?
2: Voor mij was het Bolle Jan.
0: Ja, dat heeft heel lang in Bolle Jan gestaan. Ja, klopt.
2: Ja, klopt. Nee, Bolle Jan, ja.
1: Ja, maar ik dacht dat hij ook de skiert wel eens deed, maar...
2: Volgens mij niet.
1: Oké.
2: Okay. Sven Versteeg wel.
0: Oh, Sven Versteeg wel?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Wat leuk om te horen.
2: Tina Martin.
0: Oh, ja, echt?
2: Echt.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, eigenlijk best wel grote namen daar.
0: Er zijn er heel veel daar begonnen, zeg maar.
2: Nou ja, zeker. Tina Martin is aan het zal zijn. 15 jaar geleden of zo is dan gestopt. Maar die stond daar ook bekend elke avond op de bar.
0: Zo.
1: Ja, dan voor de oplettende luisteraars. Het is vandaag ook dinsdag, dus je hebt een dagje vrij moeten nemen.
2: Ik heb gereld, dus ga morgen.
0: Ja, dat is goed. Het zegt inderdaad. Ja. Ik kan niet op de letters.
1: Ja, ik weet dat toevallig.
0: Ja, klopt.
1: We hadden een aantal weken geleden hadden we een uitvaller.
0: Ja.
1: En toen heb ik Bob een appje gestuurd. En dan belde ik van, goh, Bob, vind je het leuk? En toen zegt hij, ja, dat vind ik leuk, maar ik moet naar de skihut. En toen belde ik op maandag, geloof ik.
2: Het was het einde van de middag ook al.
1: Ja, hij zegt, daar kan ik zo kort dag niet meer.
0: Nee, dat wordt lastig. Nee.
1: Zeg, nou, dat snap ik. Ik zeg, maar dan plannen we een andere datum. En dat was vandaag.
0: Ja. Ah,
2: en dan
0: zo.
2: Kan het wel.
0: Dan kan het wel, als je maar op tijd weet.
2: Ja, zeker. Dat is niet zo'n probleem. Dus, nee. Maar vaak op het laatste moment wordt het best lastig. Dus dan gaat het wel, gaat het niet. Dus we hebben het zo kunnen regelen, gelukkig. Dus dan sta ik in plaats van vandaag, sta ik morgen.
0: Nou, gezellig.
2: Prima,
1: en dat kwam eigenlijk omdat Helemaal Hollands toen diploma-uitreiking had van de dochter. En die was later op vakantie. Vorige week.
0: Ook nog.
1: Ja, volgens mij was het dat. En dan kijken wij op de lijst. Hebben we altijd een aantal mensen staan die gaan komen. Of waar we mee bezig zijn om te laten komen. En dan kijken we of we iets naar voren kunnen halen. Ja, soms kan dat niet. Ja, dan proberen we een andere oplossing eigenlijk.
0: Ah, ja.
1: We gaan bingoën.
3: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!
1: Ja, heb je het al een keer gedaan hier, het bingo-spel? Volgens mij wel, toch?
0: Al een paar keer, toch?
2: Ja, ik dacht het wel, ja.
1: Ja, dat dacht ik eigenlijk ook.
0: Maar nu hebben we wel een aantal nieuwe vragen, begreep je net, Johan.
1: Ja, ik heb even een nieuw lijstje erbij getoverd.
0: Dus ik heb het lijstje niet voor me liggen. Ik ga ze laten rollen en jij stelt de vraag.
1: Ja, voor vandaag wel, want ik had ruzie met de printer. Ik heb vandaag met alles ruzie hier. Alles wat technisch is, heb ik ruzie mee.
0: Ik ga hem laten rollen, ja?
1: Ja, doe maar, het is gezellig.
0: We beginnen met nummer 50.
1: Oh, 50. Nou, daar komt hij aan. Welk spel speelde je vroeger het liefst?
2: Welk spel?
0: Ja. Hebben we het dan echt over gamespelletjes?
2: Ja, ik wou zeggen gamespel, bordspellen, of hoe moet ik het zien?
0: Een spelletje op straat? Of?
1: Nou, overal waar het woord spel in zit, is volgens mij een spel. Dus het maakt niet uit.
2: Ik speelde zelf als kind zijn heel graag buiten. En dat was dan eigenlijk van alles. Van voetbal, veel voetballen eigenlijk wel. Maar ook op als ik dan binnen speelde en aan het gamen was, speelde ik ook de voetbalspelletjes.
0: Dus de FIFA, denk ik, of niet?
2: FIFA, ja. Ik was er echt een fanaat in, hoor.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Nog steeds? Of,
2: Nee, ik, eigenlijk sinds dat ik sinds mijn oudste zoontje eigenlijk niet heb ik het niet meer gespeeld. Het is nu 4.
0: Ja.
2: En dus ik speel het al 4 jaar niet meer. Maar het kriebelt wel eens om een nieuwe PlayStation te kopen eigenlijk.
0: Ja, toch wel. Welke heb je nu nog staan?
2: Voor mij is dat nog de 4.
0: Ja, volgens mij komt de 6 binnenkort ook uit, hoor.
2: Klopt, dus ja. Ik heb het al tegen mijn vrouw gezegd.
0: Ja, maar ik snap het wel.
2: Leuk voor mijn zoontje.
0: Ja, precies.
2: Natuurlijk.
1: Ja, zo moet je.
0: Ja, heel slim.
2: En dan doet papa lekker FIFA spelen.
0: Ja, zo is het.
2: Als nee, ik vind het nog steeds leuk, hoor. Ik vind het nog steeds mooi. Dat vind ik het mooiste spel. Je had ook Call of Duty. Vond ik ook wel eens leuk. Maar als het mocht kiezen, was FIFA toch wel mijn spel.
0: Oké. Okay.
2: Ja, leuk.
1: De volgende. Max,
0: ja. Even kijken, nummer 41, Johan.
1: 41, nou dan hoef ik niet ver te scrollen in mijn lijst. Wat was vroeger je grootste kattenkwaad? Of was je braaf?
2: Wat zal het zijn? Belletje trekken, belletje lillen?
0: Ja.
2: Bij de mensen? Dat deden we wel, ja. Was echt meer gekkigheid was het, deden we niet. Was best wel braaf, maar dat was toch wel een beetje qua jongenstreken, denk ik.
0: Geen kranten voor de deur leggen met een drol erin aansteken.
2: Nee, klopt. Ik heb die verhalen gehoord. Ja. Maar ik heb ze zelf nooit gedaan.
0: Is leuk, hoor.
2: Maar als ze dan belden, belden niet één keer. Maar dan gewoon een paar keer, weet je wel.
0: Dus ja, totdat die mensen lekker boos naar buiten kwamen.
2: Ja, zo. Nou,
0: stelt je rotje om.
2: Oei.
1: Nou, we hebben dat ook.
2: Ik kwam echt achter ons aan.
1: Op de basisschool heb ik dat ook wel eens gedaan met een paar. En dat was dan bij de... Bij een mevrouw die langs de school woonde. En die kwam op een dag huilend op school. En vertelde dan het verhaal dat er een belletje werd getrokken. Dat ze dan iedere keer met moeite uit de stoel kwam. En, en dat vond ik zo zielig dat ik dat nooit meer heb gedaan.
2: Nee? Maar vaak, als wij dat deden, deden we het ook. Je hebt een aantal mensen in de wijk, had je dan. Bij wie je wist, bij wie je moest doen. Want die werden altijd kwaad.
0: De altijd boos, hè?
2: Bij die, weet je. Altijd bij dezelfde.
0: Je gelijk de schelbij naar het theater. Dat is een spelletje natuurlijk.
2: En dat was leuk.
1: En wat voor kind was je dan? Want je komt nou eigenlijk een beetje als een gevoelige, rustige jongen op mij over.
2: Ja, maar ik was toen ook vrij rustig eigenlijk. Ik was nooit op de voorgrond of zo. Of je bent wel vrij relaxed, net als nu ook. Maar dat zijn dingen die ik ook wel heb gedaan. Gewoon.
1: Maar ook wel veel, doordat je best wel normen en waarden van thuis uit hebt meekregen, denk ik, of niet?
2: Zeker, maar kattenkwaad zit erin. En ik denk bij iedereen wel, dat hoort er bij. Dus qua jongen, en ik bedoel, ik vind dat gewoon leuk als ik dat zie, weet je wel, dat is gewoon, ja. Mijn vader deed dat vroeger ook. En ik denk dat ieder jongen of meisje dat wel vroeger deed. Bepaalde dingetjes, weet je wel, echt kattenkwaad uithalen. En dat hoort er gewoon een beetje bij, een beetje revolt.
1: Ja, als het maar niet te ver gaat natuurlijk.
2: Dus nee. Je hebt het tot een zekere hoogte, weet je wel. En wat ook leuk is bijvoorbeeld dat je een visdraadje had. Of met een portemonneetje. Of met een steentje eraan, weet je. Dat je in iemands kozijn prikte met een punaise. Dat je tikken, weet je. Dat ze dacht dat iemand te tikken of te kloppen, weet je wel. Dat was ook wel heel leuk. En dan kon je op een afstandje blijven. Dat zagen ze toch niet.
0: Nee, dat klopt.
2: Niet als het donker was. Heel mooi.
0: Dat zijn leuke dingetjes inderdaad, ja.
1: We gaan naar de volgende.
0: Ja, we gaan naar de volgende. Even kijken. Nummer 89 heb ik.
1: Nou, 89, daar hoort de volgende vraag bij. Welke vraag had je gehoopt dat we vandaag zouden stellen?
0: Oh, dat is een leuke vraag.
2: Ja. Dat is een leuke vraag, ja. Ik heb geen idee. Ik weet niet welke vraag je allemaal hebt. Dus nee, ik...
1: Nee, dat is ook niet de vraag die we hebben. Maar de vraag is eigenlijk... Wat had je gehoopt dat we vandaag aan jou zouden vragen?
0: Wat had je graag nog bijvoorbeeld willen vertellen?
1: Zo kun je het ook interpreteren.
0: Ja.
2: Ja, dat is een hele goeie. Die had ik niet aanzien komen. Om daar nu zo'n rauwe interview antwoord op te geven.
0: En normaal zou ik zeggen, als er twee artiesten hebben zitten, dan mag de andere eerst antwoorden als die twee. Maar dat hebben we nu niet, want Vincent...
1: Nee, maar er zijn ook wel eens mensen die hadden gehoopt dat je naar een bruiloft zou informeren. Of Of zoiets, ja.
0: Nou.
1: Ja, dus het kan zijn dat er iets is waar je heel graag kwijt wil. Waar je zegt van, nou, dat had ik gehoopt dat je daarover zou beginnen.
2: Nee, ik zou het echt even niet zo snel...
1: Nou, dan gaan we...
2: Zet je me een beetje voor blok.
1: ook niet moeilijker maken dan het is. Ja. Dan gaan we de volgende
0: dat
1: doen,
0: Max. Dan doen we gewoon de volgende. En mocht er iets binnen schieten, dan mag je dat nog even zeggen.
2: Ik zal even achter overnaam.
0: Dat is goed. 31, Johan.
1: 31, nooit meer koffie of nooit meer frisdrank. Drink je koffie?
2: Ja.
1: Ja.
2: Dan nooit geen koffie meer.
0: Nou, als je koffie gewend bent, dan heb je het nodig ook, hè? Tenminste, heb je dat ook of niet? S'morgens vroeg, als je opstaat?
2: Ik vind s'morgens koffie echt heerlijk. Ja. Maar ja, frisdrank ook. Maar als ik dan echt zou moeten kiezen, ja, dan is toch de keuze van mij snel gemaakt.
1: En dan kies je dus?
2: Nooit geen koffie meer.
1: Nooit geen koffie
0: meer? Nooit geen koffie meer?
2: Nee, precies. Nee, ik heb liever koud drinken dan als warm, hoor.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Maar heb je dan iets morgens dat toch een beetje, als je net wakker bent, je moet iets genoemd, even die boost geeft door die koffie, zeg maar, dat je even...
2: Red Bulletje erin, gaat
0: ook. Ja, dat werkt ook.
2: Toch?
0: Werkt nog veel beter trouwens. Veel sneller ook nog. Zo'n koffie.
2: Er zijn alternatieven, joh.
0: Ja, er zijn er ook wel. Dus zo is het ook.
1: Daar had hij wel op gelet, hè?
0: Ja, die was scherp.
1: Nou, de volgende bal.
0: Naar de volgende bal, even kijken. Nog een keer. Nou, ja, is dat vast volgens mij, denk ik. Nummer 70.
1: Nummer 70. Nou, dat is grappig. Die heb ik ook gevonden. Stel dat je één dag burgemeester van jouw woonplaats zou zijn. Wat zou je als eerste veranderen?
2: Ik denk de vergunningen voor alle cafés in Schiedam. Qua muziek en dat soort dingen.
1: Dat ze meer mogen.
2: Dat ze meer mogen, ja. Want er zijn tegenwoordig zoveel regeltjes aan doen. Dat ik denk van ja, het is ook voor de mensen die een café hebben. Ondernemen is gewoon niet meer leuk om bijvoorbeeld een feestavondje of iets te mogen organiseren in je eigen zaak. Zo erg is het bij ons. Dan moet je gewoon echt een vergunning aanvragen. Stel, ze boeken mij voor een optreden. Gebeurt er wel eens regelmatig. Dan moeten ze gewoon een vergunning aanvragen als ik daar een half uurtje kom zingen.
0: Dat staat toch helemaal nergens
2: op? En dat vind ik te ver gaan. Tuurlijk hebben ze natuurlijk al met regeltjes te maken over geluid en dat soort dingen. Maar als dan ook nog in het weekend is, weet je wel. Ja, je zit midden in de stad. Ja, ja. Ik vind daar wel wat van. Dus als ik dan iets zou mogen veranderen voor een dag, dan is het gewoon... Ga je gang voor een dag.
0: Weet je wat ik zou doen? Ik zou lekker die mensen laten verhuizen die altijd te klagen die midden in de stad wonen.
2: Ja, maar je hebt dan ook mensen die wonen dan boven het café. Die klagen dan. En denk van jongens, maar je weet dat je boven een café woont.
1: Ja.
2: In een drukke straat, hè, winkelstraat of in het centrum, dat leeft. Hè, een centrum
0: vaak zijn die cafés al honderden jaren en dan gaan die mensen erboven wonen. En dan gaan ze zitten zeuren om dingen die er eigenlijk al jaren zijn.
1: Ja, dezelfde als de kermis in de binnenstad is. In Weert is dat nog zo. Hier in Eindhoven had je de kermis, dat hebben ze dus niet meer in het centrum. Maar ja, dan... denk ik bij mijn eigen. Ik zou dat leuk vinden als ik daar boven woon. Lekker die lampjes en die dingetjes. Het is maar tot 12:30. We hebben het over.
2: Ja. En het is maar één keer per jaar. Toch?
0: En het is maar één keer per jaar.
2: En dat niet alleen maar hetzelfde als mensen die gaan verhuizen. Die gaan bij een vliegveld wonen. Kijk, ik woon bijvoorbeeld ook vlakbij Rotterdam Airport.
0: Ja.
2: Ik kan ze wat aanraken met mijn vinger. Maar ik hoor ze niet meer. Ik heb er geen erg in. En je hebt altijd mensen die natuurlijk misschien erg vinden. Maar dan moet je er ook niet in de buurt bij gaan wonen. Vooral niet als je daar gaat wonen.
0: Klopt. Je bedoel? Ja, dat vind ik ook. Als je het al weet, als het al is. Ja, dan kies je er toch eigenlijk bewust voor.
2: Kijk, ik ben geboren getogen in Schiedam. En waar ik woon ik al heel mijn leven. En die vliegtuigen, die vliegen daar langer als dat ik eigenlijk oud ben, snap je? Dus ik weet ook niet beter. Ik ben ermee opgegroeid. En ik vind het nog wel eens leuk om te kijken ook. Ik meen serieus.
1: Dat snap ik. Ja, sommige mensen zeggen ook dat je daar lichamelijke klachten van krijgt.
2: Nou,
1: ik
2: slaap als een roos en ik hoor helemaal niks.
1: Ik heb een tijd geleden op tv gezien. Doe ze heel goed rammelen met dat ding.
0: Heel goed rammelen met dat ding?
1: Ja, dan krijgen we misschien een keer een ander getal.
0: Oh, nou, ik heb hier rammelde er niet zo heel goed. Maar ik heb 61 nog, als je wil.
2: Dat bedoel
0: ik.
2: Maar hoge getallen, een beetje lager, ook misschien wel leuk.
1: Ja, doe de balletje terug en dan rammel een keer goed.
0: Oh, moest ik even een keer goed rammelen, wacht.
1: Ja, dat zei ik al, want allemaal hoge dingen.
0: Oh, er gaan er wel al een paar uit. Oh, die pak ze wel van de grond af, dat komt goed. Ik heb nummer 20. Kijk,
1: nummer 20.
0: Het is gelukt.
1: Wat vergeet je zelf het vaakst?
2: Oei, dat is een goeie. Wat vergeet ik zelf het vaakst? Ja.
1: Ja, ben je iemand die dingen vergeet of slordig? Of ben je juist heel stipt met alles?
2: Nou ja, ik vergeet niet heel veel dingen. Maar dat zijn meer van de dingen die ik dan niet echt belangrijk vind. Of niet echt dat ik denk van ja, vind ik niet zo boeiend of zo, weet je wel.
1: Ja, want je hebt altijd mensen natuurlijk, die zijn altijd alles kwijt. Hè? Waar zijn mijn sleutels?
2: Nee, dat heb ik gelukkig niet. Ik ken er wel wie dat allemaal hebben. Maar ik weet gelukkig wel altijd waar mijn sleutels zijn. En dat soort dingen. Maar wat zijn dingen die ik vergeet als bijvoorbeeld mijn vrouw wil zeggen. Gooi even dit wel, anders ook weg. Dan vergeet ik dat wel. Eens.
1: Nou.
2: Maar dan is dat meer uit desinteresse of zo. Weet je
1: is dat vergeten of is dat bewust? Vraag ik me dan af.
2: Nou ja, goed, allebei misschien.
1: Nou, we zullen er ook eentje doen om het af te leren.
2: Leg ook eentje op de grond.
0: Ja, die gaan we dan even van de grond afhalen. Oh, nummer 17. Kijk, dan begint het allemaal lager te worden.
2: Dat is mooi.
0: Toch geholpen, dat schudden.
1: Welke snack mag nooit onderbreken onderweg?
2: Welke snack? Nou, ik zou heel even vertellen. Ik snack eigenlijk nooit zoveel onderweg. Ik eet vaak altijd gewoon thuis voordat ik weggaat. Maar als ik wel eens stop onderweg. Ik vind bijvoorbeeld... stokbroodje met ja, filet, speciaal lekker uitjes, eitje erop, beetje mayonaise, vind ik altijd wel lekker. Maar ik doe het eigenlijk dan wel als ik klaar ben en niet meer hoef op te treden. Of ik neem het van de ui.
0: Ja.
2: Bewust.
1: Ja, dat is dan ook weer bewust. Ja,
0: dat is heel bewust. Ik kan het begrijpen.
1: Nou, weet je wat ook bewust is?
0: Nou?
1: Het liedje wat ik klaar heb gezet. Het is een liedje van Corrie Konings en John de Bever en een vriend voor het leven.

0: garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Gerookte Noorse zalm, 100 gram, voor maar 1,89.

0: Aldi.
1: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
5: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
4: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
3: Containernederland.nl.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
10: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
11: Huh, wat bedoel je?
10: De gehaktballen van de Ballenkoning.
11: De Ballenkoning?
10: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
11: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
12: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
13: Voetbalvereniging Brabantia Eindhoven.
10: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
14: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
15: 585957.
14: Of kijk op henk.jobs.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
18: Jouw Nederlandse dag start hier.
2: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
18: Iedere werkdag van 7 tot 9.
2: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
19: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
18: Iedere werkdag van 7 tot 9.

0: Suzanne, Freek en Cloud en Fazzie.
1: Ja, ik wou zeggen.
0: Ja.
2: J-N-B.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het... op een of andere manier vind ik het gewoon een heel gevoelig liedje. Zo komt het op mij over. En dan zul je zeggen, ja, dat is het misschien ook. Maar ik,
0: het is het gevoel erbij.
1: Ik ben niet zo goed in buitenlandse talen. En ik hoor hier ook een paar buitenlandse woorden in. En dan ben ik de draad
0: nog. Vazie.
1: Nee, maar ik moet zeggen, met Suzanne en Freek... het verhaal met Freek, ja, dan vind ik het toch altijd wel een beetje beladen als ik hem zie. Op een of andere manier.
0: Ja, klopt. Dan is het moeilijk om dan een beetje de juiste woorden af en toe erbij te pakken, zeg maar.
1: Ja.
0: Want je wilt het niet elke dag over hebben.
1: Nee, precies. Maar dan toch sta je er wel bij stil. Tenminste, ik heb dat wel heel erg.
0: Maar volgens mij gaat het momenteel wel weer aardig goed volgens mij met hem. Hè?
3: Je hoort niet heel veel erover.
0: Zeg maar, ja, dat... 10 concerten hebben ze mogen geven. En het is nu wel even stil rondom zijn ziekte, gelukkig.
3: En toen
0: gelukkig.
3: Ja, zeker gelukkig.
0: Ja,
3: je merkt er ook als je met die concerten merk je er niks aan. Alleen als je hem ziet, dan denk je daar toch aan op een.
1: Ja,
0: dat wel inderdaad. Dat blijft toch wel bij. Ja.
3: Als je dat ziet, denk je... Oh, erg toch, hè? Zo
0: jong met de ouders voor de eerste keer.
3: Nee, zeker, dat blijft toch spelen in je koppie.
0: Ja.
3: Of je nou een liedje hoort, of je ziet voorbij komen op televisie.
0: Ja.
1: En het gaat zo goed eigenlijk, dat je bijna denkt van...
3: je vergeet het, denk ik bijna. Oh ja.
1: Of dat je zoiets hebt van, is het nog wel actueel?
3: Het is te hopen dat het... je weet het niet, maar...
1: Het blijft een moeilijke...
3: Het blijft vervelend, ja.
1: Nergens anders, dat is de nieuwe plaat die jij aan de man komt brengen, zeg ik dan maar zo mooi.
3: Ja, zeker.
1: Hij is al even geleden uitgekomen, in juni om precies te zijn.
3: Ja, juni is uitgebracht, inderdaad.
1: En hij draait al lekker overal mee.
3: Zeker. Het is een gezellig liedje, noem ik het zelf maar.
1: Ja,
3: het is een opbouwend liedje, het begint rustig aan. Dus accordeonnetje, even luisteren waar het beginstukje over gaat. En daarnaast gaat de versnelling erin en dan gaat gewoon het feest beginnen. Dus dan kunnen de handjes de lucht in, zeg ik altijd maar.
1: Ja, en als je ze dan langs jouw platencollectie legt... dan zeg ik van ik ontdek een patroon. Het sluit allemaal mooi bij elkaar aan.
3: Zeker. Ik heb een aantal jaren geleden een liedje uitgebracht. Volgens mij was het in 22... Ik weet niet meer zeker hoor. Maar voor mij was het in 22. Had ik een liedje uitgebracht, heet Aan het ontbijt. Ik ben toen hier ook nog geweest om een ontbijtje te brengen.
1: Ja.
3: Promotie van de nieuwe single. En dat was voor mij een heel goed liedje geweest. Ook in het land. En ik vond het wel eens leuk om weer een keer zo'n liedje uit te brengen. Dat vind ik persoonlijk heel gezellig. En dat is toen weer een aantal jaren heb daartussen gezeten. Dus ik zeg, voor degene wie het liedje gaat maken. Ik wil dit en dit hebben. Ik wil gezelligheid. Ik wil een keer geen liefde in mijn liedjes hebben. Weet je wel, er wordt heel vaak over gezongen. Dat natuurlijk heel voor de hand liggend is om daarover te zingen.
0: Zeker.
3: Een kroegenliedje, dat zijn gewoon de ingrediënten die ik eigenlijk heel graag in een liedje wilde hebben. En daar is goed naar geluisterd. Ook naar hetgene dat het opbouwend moest zijn. En het was eigenlijk voor mij een schot in de roos.
0: Kijk, maar wie is geproduceerd?
3: Manfred Jongenelis.
0: Manfred Jongen, dat komt volgens mij eigenlijk bijna al jouw werk wel vandaan, toch? Het meeste, hè?
3: Het meeste wel. Ik heb ook heel lang bij Laurens van Wessel opgenomen.
0: Ja.
3: En ik heb toen vanaf, even kijken, dat was voor mij dat kleine dorpscafé. Bij Manfred toen ook het liedje opgenomen en eigenlijk zijn we daar blijven hangen. Dus dat, ik ben ooit begonnen ook bij Manfred, dus het is niet zo dat ik hele vreemde studio terecht kwam eigenlijk, want ik was, even kijken, een jaar of 7 jaar oud toen ik voor het eerst studio inkwam. En dat was bij Manfred.
0: Ja, allereerste singeltje was bij Manfred.
3: Dat was in zijn studio. Was
0: het. Wat grappig.
3: Hallo, maar ja.
0: Het was eigenlijk nog net pas bezig, denk ik, of niet?
3: Ik denk het
0: hele tijd geleden.
3: Hij was zelf ook nog heel jong.
0: Dat was de jongen van de straat, toch?
3: Ja, zo, dat je dat weet, man.
0: Ja, dat weet ik toch wel, ja. Oh. Daar hebben we het er toevallig ook over gehad. Dat liedje zit bijna ook. Ik heb het MP3'tje thuis nog liggen.
3: Grappig, hè?
0: Misschien het cd'tje nog wel ergens is, maar...
1: Het
0: MP3'tje.
3: En ik vind het echt wel heel leuk. En ik praat er voor dezelfde... Het was mijn eerste liedje en voor de rest is het in een stofhoekje beland natuurlijk. Want ja, je begint als leek, je weet niet... ik weet ook god niet wat voor label er aanhing. Of het überhaupt wel een label aanhing. Het was gewoon fysiek voor mij, alsjeblieft. En als jongetje zijn, dan ging je over langs de deuren of op de camping van WM een singeltje kopen. Ja, goed,
0: ik weet dat bij mij in de buurt bij de piratenzenders destijds, die waren er toen nog met dat liedje heel veel gedraaid. Dus
3: ja, in Brabant is hij ook
0: in Brabant
3: veel gedraaid.
0: Ja,
3: hoorde ik van mensen die daar vandaan komen. Van joh, ik heb jouw liedje daar en daar gehoord bij dat station. Dus dat, dat was toen best wel heel leuk. En nou goed, dat was het startschot van mijn carrière.
0: En hoe lang is dat geleden alweer dan?
3: Dat is 22 jaar geleden.
0: Zo moet je nagaan.
3: Ja.
0: Toen waren het nog gewoon de steetjes inderdaad.
3: Toen waren het nog zo'n cd'tjes.
0: Gewoon cd'tjes, ja. Toch wel leuk dat je het ook gewoon meegemaakt hebt nog, hè?
3: Ik vind het wel heel leuk. Het is toch iets fysiek wat je in je hand hebt. En ook mijn singeltjes was altijd wel leuk. Hè. En alleen, ja goed, het is gewoon een hele andere tijd. Het wordt niet meer gemaakt. Ook in mijn auto begon alleen maar geen cd-speler meer.
0: Nee, klopt.
3: Dus het wordt gewoon heel lastig. En het is allemaal CarPlay en dat soort dingen tegenwoordig. Maar goed, het is er wel ook op vooruit gaan.
0: Ook,
3: want
0: zeker.
3: Je hebt op Spotify bijvoorbeeld alles bij de hand.
0: Je hebt alles bij de hand.
3: Kun je daarna luisteren, daarna luisteren.
0: Dat is
3: weer
0: heel makkelijk.
3: Luisteren. Je hoeft niet te wisselen of wat heb je vandaag voor muziek. Want je hebt vroeger, als ik was in de auto met mijn vader zat bijvoorbeeld. Hè, hadden we cd'tjes bij of al van die. En dan ook al 10 keer gehoord al.
0: Ja.
3: En dan wist je precies wat voor liedje daarna kan. Weet je wel.
1: Ja, de volgorde. Ja.
3: Ja. Dat was zo erg was dat. Dan had je zo'n stapel. Dan komt een liedje na die, weet je wel. En
1: ik weet dat nu bij de cd's van Marielle Weber van 20, 30 jaar geleden nog. Als je die erin steekt, dan weet ik gewoon, en nu komt die.
0: Had ik met de eerste 2 albums volgens mij van Henk Benaar. Die zitten maar nog steeds in de auto trouwens. En ik ken ze nog steeds uit mijn hoofd meezingen.
3: Leuk, hè?
0: Ja, ongelooflijk. Ja, daar zit er gewoon zo in.
1: Ja, we hadden het net buiten de uitzending ook over een knipoog. Was dit
3: een knipoog,
1: nou?
3: Een kusje en een kusje rode rozen.
1: Ja, dat vond ik toen ook zo
0: leuk.
1: Dat
0: was ook heel erg leuk.
3: Ja. En dat was toen, die heb ik toen bij Amy Hardcup opgenomen.
1: Ja, dus je hebt best al met grote mensen samengewerkt. Hoe zeg je dat, grote namen?
3: Nou ja, zeker, klopt. Ik heb toen een aantal liedjes bij Emiel inderdaad opgenomen. En het was toen voor Emiel ook en Norris Paridar. Dat is zo'n compagnon natuurlijk. Heel moeilijk om liedjes voor mij te maken. Omdat ik was op een leeftijd dat ik niet over
1: liefdesnacht,
3: ja. Weet ik veel wat. Hè? Je kent het allemaal wel, kan zingen. Want ik was
0: precies.
3: Wat was ik, 10? Nou, laten we zeggen 11, 12 jaar. Dat is een beetje gek.
0: Maar ook niet meer over je teddybeer natuurlijk.
3: Nee, ook niet. Dus nee. Het was best moeilijk voor hun om dat te doen.
0: Ja, dat snap
3: gelukkig
0: ik wel.
3: Is dat heel leuk wel gedaan. Want ik heb toen het eerste liedje wat ik daar opnam was Als je lacht. En dat was best een vrij algemeen liedje. En dat heeft Giel Montagne toen nog geschreven voor mij.
0: Oh, echt?
3: Ja, echt waar. En daarna kwam een knipperig kusje in een bosje rozen. Het ging bijvoorbeeld over mijn oma. En ik zei van toen, ik wil niks over mijn oma zingen. Niet zoals Jan Smit vroeger, weet je wel. En toen kwam hij met dat liedje aan. Toen zei ik, nee, ik hoef het niet. Dit en dat. Ik was toen jong. Hij zei, nee, ga maar zitten. Ga maar luisteren. En goed, opgenomen. Hartstikke leuk liedje geworden. Ik hoorde nog steeds veel mensen over.
0: Ja.
3: Ook over wat mijn generatie van, hè, over een oma. Weet je, dat ze dan daaraan denken. Nou, superleuk eigenlijk. En dan heb ik nog een keer een liedje uitgebracht. Het Lied voor alle moeders.
0: Ja, die
1: dat weet ik ook nog. Ja.
0: Ja.
3: En dat was eigenlijk een beetje. Toen was ik, nou, voor mij was ik 14 jaar. Toen daarna kreeg ik de baard ook in mijn keel. Dus toen kon ik een beetje over andere dingen gaan zingen.
0: Ja,
3: ja zeker.
1: Ja, toen kon je die oude dingen ook niet meer zingen, denk ik.
3: Nou ja, andere octaaf. Dus het is een beetje. Het kan nog steeds, maar dan klinkt het wel anders natuurlijk. Maar goed, daarna kwam de baard in de keel. En ja, werd ik ook ouder. Ik was 15 jaar. Dus ja, dan kan je het wel een beetje over wat andere dingen gaan zingen. Gelukkig.
1: Had jij ook niet toen je zo jong was, in mijn tijd was Jan Smit ook. Die is net zo oud als ik ongeveer. Volgens mij is hij 1 jaar ouder. Maar dan, ik werd altijd nageroepen als of Fransje Bauer of Jantje Shit. Ja, in jouw geval was Jan Smit natuurlijk al ouder toen jij 10 was. Maar heb jij dat soort dingen ook meegemaakt? Of waren ze bij jou heel enthousiast op school bijvoorbeeld?
3: Ja, maar zijn wel de nieuwe Jan Smit of zo, weet je wel. Of de nieuwe Frans Bauer, weet je wel. Ik zei dan gelijk van, ja, er is geen nieuwe Jan Smit of Frans Bauer. Ik ben gewoon Bob.
1: Ja.
3: Weet je wel, vond ik altijd wel grappig. Dat ik het toen zei als klein mannetje. Maar natuurlijk kreeg je die vergelijking wel. En als je dan kijkt naar toen de tijd, Nederlandstalige muziek was helemaal niet hot.
0: Nee, totaal niet.
3: Zeker niet in de klas.
1: Nee, dat bedoel ik. Ja, dat was negatief.
3: Ik weet wel, op vrijdagmiddag mocht je dan de klas. Voordat je naar huis ging of zo, laatste half uur mocht je er gewoon een gezellig liedje toen de tijd op YouTube aanzetten. Nou ja, goed, dan had je de top 40 muziek en dan was ik aan de beurt. En dan was het een Frans Bauer of René Vroeger, weet je wel, dat soort liedjes. En dan, ik was ook eigenlijk nooit zo enthousiast om een liedje aan te zetten, want dan gingen ze allemaal, ja goed, je weet hoe die kinderen gaan dat doen. Beetje gek, weet je wel. Dus dat, maar goed, nou is dat weer 180 graden gedraaid. Wat zeg ik, 360 misschien wel. Dus dat is totaal anders. En ja, nou is het gewoon eerst Nederlandstalig en daarna het andere.
0: Ja,
1: maar als,
0: echt
1: als je toch een beetje een vergelijking moet maken, dan had ik jou toch niet zozeer met Jan Smit vergeleken, maar eerder een beetje met de jonge Thomas Berger. Qua sound,
3: kan ook.
1: En als ik dan daardoor nog even snel verder ga denken, dan denk ik eigenlijk, kent Nederland maar een paar succesvolle kindsterren in de Nederlandstalige muziek. Waar onder andere Heintje natuurlijk de allergrootste is.
0: Ja.
1: Ik denk, daarna komt Jan Smit en Thomas Berg wel. Maar dan heb je nog verder, heb je eigenlijk Gino Kraus en Bob Offerberg. En je hebt er een paar die wel eens een keer op 10-jarige leeftijd een plaat hebben gemaakt, maar niet met zo'n carrière als hun. Want Bob is veel op televisie geweest.
3: Ja, zeker.
0: En wat denk je van Wilma?
1: Ja. Ja, oké, maar dat zijn de oudere kinderen.
0: Ja, oh, de oude. Ja, ja. Dat noemde Heintje namelijk.
1: Ja, ik noemde Heintje ook, dat klopt. Maar
0: in de jaren 90 had je ook nog Demus.
1: Demus, ja. Demus Haneveer uit Tilburg. Ja. Ook een hele goede DJ was.
0: Ja, klopt. Ja, maar ja. Ja.
1: Hij is gestopt toen met zingen, omdat hij keuze ging maken. Wou hij eigenlijk voor het DJ'en gaan. En hij verloor allebei zijn ouders. En toen wou hij niet meer optreden ook.
0: Ja, dat begrijp ik ook.
1: Want
0: ja,
1: die waren er altijd bij. Dus,
0: ja, maar dan snap ik de keuze voorkomen.
3: Ja, zeker. 100%.
1: Ja. Ja. Ja, ik heb hem daar ooit namelijk zelf eens gevraagd hoe dat het zat.
0: Oké.
1: We gaan jouw nieuwe plaat draaien, want daar kwamen we tenslotte ook voor.
3: Zeker.
1: Dit is de nieuwe single van Bob Offerberg. Ga lekker gezellig swingen, zet de stoel aan de kant en laat even alles gaan. Nergens anders.

0: Bob Offenberg en nergens anders op je 1D. Ja. Hij klinkt eigenlijk al...
1: Je praat er doorheen.
0: Ik was zo snel, joh, sorry. Hij klinkt eigenlijk, zei net al tegen Bob, eigenlijk al heel vertrouwd dit liedje of zo. Maar hij draait ook al een paar maanden mee. Maar
2: ja, hij draait al na 2 maandjes zeker.
0: Als je zou zeggen van hij draait al een jaar mee, zou ik het ook geloven.
1: Ja, maar dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen net. Ook buiten de uitzending hadden we het er al over. Bob heeft altijd mooie liedjes wat ik eigenlijk... het Bob Offenberg repertoire vindt. En dat vind ik heel mooi, want vroeger deden de artiesten ook eigenlijk... Hè, kijk maar naar de beginjaren van Bauer en Weber.
0: Ja.
1: Dat was echt, dat haalde je er meteen uit. Als je het eerste klankje hoorde, dan weet je al eigenlijk... dat is een liedje van die of die.
0: Ja.
1: Net zoals dat de stem, hè, je noemde net ergens al een keer Henk Benaar... of Willem Bart, noem ze maar op. Die hebben allemaal die eigen herkenbare stem.
0: Klopt.
1: Bob heeft dat ook, ja. Maar Bob heeft het ook in zijn muziek. En dat vind ik... prachtig, omdat het in mijn ogen zo hoort. Maar ja, wat ik ervan vind, maakt verder eigenlijk niet uit. Maar dat vind ik dan ook wel een valkuil. Want daardoor denk je misschien heel vaak van... oh, dat liedje ken ik al. En dan valt het daardoor iets minder op misschien.
0: Ja, dat zou ook wel kunnen, ja.
1: Dus maar... soms is een iets ander dingetje... juist wel weer wat beter om op te vallen, zeg maar.
2: Ja, dat, het ook, dat je het een beetje op elkaar lijkt, bedoel je? Qua genre,
1: ja,
2: sound.
1: Ja, het klinkt zo herkenbaar, wat Max al zegt. Het is net of we het al jaren kennen. En dat is goed, want dan gaat het dus niet irriteren... maar dan valt het ook minder op.
2: Ik had het toevallig met het nieuwe liedje ook, hè. Een nieuwe single, Nergens Anders. Toen ik voor het eerst iets hoorde, dan zeg ik... het lijkt of ik dit liedje al ken.
1: Ja.
2: Ik had al aan wat mensen laten horen. Maar die zeggen van, het lijkt of ik het liedje al ken. Ik zeg, ja. Kan niet, het is een nieuw liedje. Ja. Maar het is gewoon herkenbaar, weet je wel. Dus dat is ook wel een goed pluspunt. Dus ja, het kan twee kanten op gaan daarmee.
1: Ja,
0: ja, dat is het.
1: En dan toch weet je niet hoe een hit ontstaat. Want ja, zo denk je van ja, het wordt niks. Ik heb het al 100.000 keer gezegd. De Engelbewaarder had ik nooit verwacht.
2: Nee, nee. Nou, wie wel?
0: Ja, maar je weet het nooit van tevoren.
2: Maar ik denk Marco zelf ook niet.
1: Nee,
0: nee, nee, nee, niemand.
2: Want maar ja. Iedereen verklaarde hem een beetje voor gek. Hè? Zelfs de producer zei van waarvoor ga je het überhaupt op?
1: Nou, niemand wou het uitbrengen.
2: Want... nee, maar precies. Die zei van waar zou het überhaupt opnieuw uit willen brengen?
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja, hetzelfde met de Cheerio, nu met Zoele Zomernachten. TikTok, of Rutger heeft nu weer een liedje van 20 jaar geleden. Zijn eerste liedje opnieuw opgenomen door weer een TikTok-hype.
1: Dus ja, maar dat is, dat is omdat het al een hype is. Dan gaan ze het uitbrengen. Het is
2: dat snap ik wel. Dat is goede marketing natuurlijk.
1: Kijk, maar Cheerio wou die eigenlijk niet doen. Hè?
2: Nee, dat klopt.
0: Nee,
2: hij wilde het niet doen. Want hij vond het eigenlijk net niet.
1: Nee. En er zit een fout in, hè? Hebben jullie dat ook meegekregen?
2: Nou,
1: nee.
2: Vertel de fout maar eens. Ik heb het niet weten.
1: Nou, er is een zinnetje. Ja, dat kan ik nou natuurlijk weer niet 1, 2, 3 opnoemen. Maar daar zit een woord in. Dat is eigenlijk te lang voor op de melodie.
0: Oh, en welk woord is dat dan?
1: Ja, dan zeg ik kan even die zin niet voor de
0: sorry.
2: Ja, dan ga je het vertellen en je weet het niet.
1: Nee, nou, dat komt omdat we er nu over hebben. Ik heb dat toevallig van de week op televisie gezien. Dat op Facebook, een filmpje, daar werd het in verteld.
0: Oké. Okay.
2: Het is mij nog niet opgevallen.
1: Nee, ik ga het daar opzoeken bij de uitzending om het jullie nog te vertellen. Want de tijd tikt door, het zit er weer bijna op. Bob.
2: Ja, dat rijmt.
1: Dat rijmt.
0: Op, Bob. Ja, ja. Zal het nooit gehoord hebben, denk ik.
1: Ja, of je moet de klemtoon anders leggen, dan zit de tijd op, Bob. Dat is ook raar, dat kan niet, hè. Dus de tijd zit erop, Bob.
0: Ja, ja, precies. Ja, goed.
1: Okay. Heb je al gekeken wie er volgende week komt,
0: Max? De Gebroederscoop.
1: Ja, heb je...
0: ja, die komen volgende week.
1: Oh, je hebt goed opgelet.
0: Ja, ik heb toevallig de Vinnaar de Arena even door te spitten.
1: Nee, dat heb je goed gedaan.
0: Ja.
1: Ik vond het leuk dat je er was. Wij vonden het leuk.
2: 100%
1: al. Heel veel succes.
2: Dank je wel.
1: Je bent altijd welkom, maar dat weet je.
2: Ik ben er sowieso zondag bij.
0: Ja, we zien je zondag.
1: Dus. En wij zien je zondag alweer. Ja.
2: Allebei zijn jullie er ook?
1: Ja, dat was wel de bedoeling.
0: Ja, oh, nou ja, ik sowieso. Dat is niet van jou, maar dan zien we elkaar dagen. Ja,
2: gezellig.
1: Heb ik tegen Vincent het ook gezegd, Max?
0: Ja, dat klopt. Maar ja, ik weet niet of dat waar was. Misschien kwam even in het publiek kijken of zo. Weet ik veel wat. Of je kan even gauw kijken. En, ik ben er heel de dag bij, dus ik wist niet of jij er ook heel de dag bij zou zijn.
1: Dat is toch niet gek?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Dat is het bruggetje. We gaan eruit met Sander Kwarten. En daarna hoor je nog Marianne Weber met Willem Bart. Als we het dan toch over hun hebben.
0: Nou.
1: Ik ben toch niet gek?

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland,
2: oh ja. De
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp al in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
3: Container Nederland.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Dit is
12: Radio DND.
11: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij JND hoor je thuis.
12: 10 uur.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat volgende week praten met de fractievoorzitters van alle partijen over de nieuwe begroting. Die wordt volgende maand op Prinsjesdag gepresenteerd. Premier Jette moet met hulp van de oppositie een meerderheid voor de begroting zien te krijgen in de Tweede en de Eerste Kamer. Bij de Straat van Hormuz heeft een Amerikaanse helikopter 2 raketten afgevuurd op een schip. Volgens Amerika probeerde het door de blokkade heen te varen. Er zouden eerst waarschuwingsschoten zijn afgevuurd en toen dat niet hielp schoten ze gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaar zijn. Spanje is bang voor nieuwe bosbranden door alle mensenmassa's die naar de zonsverduistering komen kijken. Die is daar het beste te zien en trekt miljoenen bezoekers. De meeste branden worden veroorzaakt door mensen en de kleinste vonk kan al een ramp veroorzaken, zegt de minister van Milieu. En enorme rijen bij een sterrenwacht op de Brunsumer Heide in Limburg. Duizenden mensen probeerden daar een eclipsbril te scoren, meldt L1. De sterrenwacht had nog honderden brillen liggen die ze zelf niet kunnen gebruiken. De zonsverduistering is daar namelijk niet goed te zien. In een half uur waren er 600 brillen uitverkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
14: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
15: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
16: Wij zijn verhuisd.

0: september. 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Win deze week in de JND Ochtendshow tickets voor Nune Live. App Nune naar de JND Studio. Win tickets voor Back to the 70s en 80s op vrijdag 21 augustus. Of Everybody Dance Now op zaterdag 22 augustus. Met onder andere Showtek en Sander van Doorn. JND. De avond van JND.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
2: Die maakt elk project perfect.
1: Toppie!
2: Paintproject.
1: Meer info op paintproject.nl.
3: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
4: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
5: ABN. Uit Tilburg. Geef wel eens 15 jaar garantie en plaats dakkapellen in één dag.
6: ABN. Met de M van Magnifiek.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
8: Dommel 18 grill en bar.
10: Goedenavond. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: in Goorlen. Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl. Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
2: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Budu Glimt de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn twee Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Het kost waarschijnlijk 5000 euro om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Son doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. Goedenavond, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Gusters Facilities, dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Gusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op gustersbedrijven.nl/facilities.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Gusters Facilities. Kijk op gustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
8: Grintkeizer.nl.
7: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
9: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
10: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: en zij regelen het voor je.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van J&D.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner. Bachata Bailando.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo lieve mensen, Django Wagner hier. En mijn nieuwe single Bachata Bailando.

0: komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: Hoor je thuis. 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. En Elvis Afrifa heeft op de EK Atletiek net naast een medaille gegrepen op de 100 meter. Hij werd vierde. Het goud ging naar de Brit Rommel Glave. Het was voor Afrifa zijn eerste grote individuele finale in de open lucht. Van de zomer zat hij wel bij de estafetteploeg. Die verraste met brons op de WK, de 4x100 meter. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Voel me zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2+2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Win deze week in de JND Ochtendshow tickets voor Nune Live. App Nune naar de JND Studio. Win tickets voor Back to the 70s en 80s. Op vrijdag 21 augustus. Of Everybody Dance Now. Op zaterdag 22 augustus. Met onder andere Showtek en Sander van Doorn. De nacht van JND. JND.

0: is in de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Goedenacht, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, proef jij even.
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt Bertstreek.
17: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt en wie wint?

0: vrijdag vanaf 3 uur. De JN30 met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per

0: 10 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitremmers verkopen geen subsidie meer krijgen. En het lijkt er steeds meer op dat het Nederlands elftal een buitenlandse bondscoach gaat krijgen. Nu veel Nederlandse trainers het niet willen. KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach was van Portugal. Eerder was hij dat ook voor België. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: De nacht van JND.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: De nieuwe J&D.

0: De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.

0: tijd onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beauge in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon La Beauge met BEAU.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. In het zuidoosten van Drenthe mag op sommige plaatsen geen grondwater meer worden opgepompt. Door de extreme droogte is er een groot tekort en dat is schadelijk voor de natuur. In eerdere jaren dat er een tekort was, gold er geen verbod. En dat zorgde voor onherstelbare schade aan de natuur. Daarom zijn er ook geen uitzonderingen. Er komt bijna geen koffie meer uit Colombia na de zware aardbeving. De belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar. De koffie zou via andere havens alsnog geëxporteerd kunnen worden, maar door een tekort aan vrachtwagens kan dat ook niet. Colombia is een van de grootste koffieleveranciers van de wereld. En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Het heeft allemaal te maken met geld en de club noemt het een moeilijk besluit. Maar het kon niet anders in het belang van de club. Depay scoorde de afgelopen 2 jaar 20 keer voor de Braziliaanse club in net geen 80 wedstrijden. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.